0: Clubhouse, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De WK-wedstrijd Frankrijk tegen Irak wordt weer hervat. De wedstrijd lag zo'n 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. De autoriteiten vonden het te gevaarlijk om verder te spelen. Toeschouwers werden gevraagd om de tribunes te verlaten, maar mogen inmiddels weer terug. Het regent nog wel, maar het onweer is overgetrokken. Frankrijk staat voor met 1-0 dankzij een treffer van Kylian Mbappé. Rond deze tijd begint ook de wedstrijd Noorwegen tegen Senegal. In Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Die was in een Joodse wijk in Montreal. De doden zijn een politieagent, een burger en de schutter zelf. 2 anderen raakten gewond. Over het motief van de schutter is niets bekend. Premier Carney reageert geschokt. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is overleden. Hij stond bekend als de man met het gouden oor vanwege zijn vermogen om hits te herkennen. Davis was van groot belang voor de carrière van artiesten als Whitney Houston, Neil Diamond en Kelly Clarkson. De platenbaas kreeg in zijn loopbaan 5 Grammy Awards. Clive Davis overleed thuis in New York. Hij werd 94 jaar. De kans is weer wat groter dat er tijdens de winterspelen van 2030 wordt geschaatst in Tialf. Het Internationaal Olympisch Comité heeft de locatie goedgekeurd. De winterspelen zijn dat jaar in de Franse Alpen, maar daar is geen geschikte locatie voor het schaatstoernooi. Dat de wedstrijden naar Heerenveen komen is nog niet definitief. Volgende week praat het Franse organisatiecomité daar nog over. Het zou voor het eerst zijn in ruim 100 jaar dat er Olympische wedstrijden zijn in Nederland. Het weer, het koelt af naar 11 tot 17 graden. Morgen opnieuw volop zon. Het blijft droog en het wordt 26 tot 32 graden. En de dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

50 jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio, meer nieuws, meer muziek. Hit the beat and take it to the verse now.

0: Casino's, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Die was in een Joodse wijk in Montreal. De doden zijn een politieagent, een burger en de schutter zelf. 2 anderen raakten gewond. Een omstander hoorde schoten en belde de politie en die heeft de schutter doodgeschoten. Op beelden is te zien dat de verdachte in een militair uniform op straat ligt. Premier Carney reageert geschokt. In de hele provincie Quebec, waaronder Montreal valt, worden vlaggen half stok gehangen. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, melden de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, vooral bij luchtaanvallen. Zo was er in oktober een aanval op een boeddhistisch festival waarbij tientallen doden vielen. Intussen is er mindere internationale hulp, waarschuwt de VN. 5 jaar geleden pleegde het leger in Myanmar een staatsgreep en sindsdien woedt er een burgeroorlog. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is overleden. Hij stond bekend als de man met het gouden oor vanwege zijn vermogen om hits te herkennen. Davis was van groot belang voor de carrière van artiesten als Whitney Houston, Neil Diamond en Kelly Clarkson. De platenbaas kreeg in zijn loopbaan 5 Grammy Awards. Clive Davis overleed in New York. Hij werd 94 jaar. En oud-voetballer Miroslav Klose heeft Lionel Messi gefeliciteerd met het overnemen van zijn doelpuntenrecord. Messi is nu topscorer aller tijden op WK's, dankzij 2 doelpunten gisteravond tegen Oostenrijk. De Argentijn komt daarmee op 18 goals op een WK. Dat zijn er 2 meer dan Klose, die 16 keer scoorde voor Duitsland. Dankzij Messi's doelpunten is Argentinië door naar de volgende ronde van het WK. Het weer droog bij 11 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon. Het blijft droog en het wordt 26 tot 32 graden. En de dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

50 jaar het beste wat muziek te bieden heeft. 50 jaar topmuziek. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

0: Catering en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Lars Militse met het NOS-journaal. In Den Hoorn in Zuid-Holland is vannacht brand uitgebroken in een bedrijfspand. Het gebouw is grotendeels verwoest. De brandweer is uitgerukt met 6 bluswagens en 2 hoogwerkers. Brandweermensen proberen te voorkomen dat het vuur overslaat op andere gebouwen. De oorzaak van de brand in Den Hoorn is nog niet duidelijk. In Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Die was in een Joodse wijk in Montreal. De doden zijn een politieagent, een burger en de schutter zelf. 2 anderen raakten gewond. Een omstander hoorde schoten en belde de politie en die heeft de schutter doodgeschoten. Op beelden is te zien dat de verdachte in een militair uniform op straat ligt. Premier Carney reageert geschokt. In de hele provincie Quebec, waaronder Montreal valt, worden vlaggen half stok gehangen. In Myanmar zijn in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood door het leger. Dat blijkt uit een rapport van de Verenigde Naties. De meeste mensen kwamen om door luchtaanvallen. Zo viel het leger in oktober vorig jaar een festival aan, waarbij tientallen doden vielen. Op het WK voetbal heeft Frankrijk gewonnen van Irak. Het werd 3-0. En dat is mede dankzij Kylian Mbappé, die 2 keer scoorde. Met de overwinning is Frankrijk zeker van een plek in de 16e finales van het WK. De wedstrijd lag ruim 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. De autoriteiten vonden het te gevaarlijk om verder te spelen en toeschouwers werden gevraagd om de tribunes te verlaten. Ook Argentinië is door naar de volgende ronde van het WK. De regerend wereldkampioen won gisteravond met 2-0 van Oostenrijk. Beide doelpunten werden gemaakt door Lionel Messi. Het weer droog bij 11 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon. Het blijft droog en het wordt 26 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. 50 jaar, het beste wat muziek te bieden heeft. Vijftig jaar topmuziek. Meer radio. Meer radio. Meer nieuws, meer muziek.

Het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

je doen? Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond?

0: House. Bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, melden de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, vooral bij luchtaanvallen. Zo was er in oktober een aanval op een boeddhistisch festival waarbij tientallen doden vielen. Intussen is er minder internationale hulp, waarschuwt de VN. In Amsterdam openen vandaag 12 zogenoemde koelteplekken waar mensen kunnen afkoelen. Op die plek is water en er zijn zitplekken en toiletten. Het gaat om plekken als een theater, kerk of buurthuis, melden de GGD en de gemeente. Toegang is gratis en mensen mogen ook huisdieren meenemen. Vanwege de hitte geldt vanaf morgenmiddag in 9 provincies code oranje. In Den Hoorn in Zuid-Holland is vannacht brand uitgebroken in een bedrijfspand. Het gebouw is grotendeels verwoest. De brandweer is uitgerukt met 6 bluswagens en 2 hoogwerkers. Brandweermensen proberen te voorkomen dat het vuur overslaat op andere gebouwen. De oorzaak van de brand in Den Hoorn is nog niet duidelijk. Op het WK voetbal heeft Frankrijk gewonnen van Irak. Het werd 3-0 en dat is mede dankzij Kylian Mbappé die 2 keer scoorde. Met de overwinning is Frankrijk zeker van een plek in de 16e finales van het WK. De wedstrijd lag ruim 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. De autoriteiten vonden het te gevaarlijk om verder te spelen. Ook Argentinië is door naar de volgende ronde van het WK. De regerend wereldkampioen won gisteravond met 2-0 van Oostenrijk. Beide doelpunten werden gemaakt door Lionel Messi. Noorwegen is ook door na een 3-2 overwinning op Senegal. Het weer, het is droog bij een graad of 16. Overdag opnieuw veel zon. Het blijft droog en er staat weinig wind. En het wordt 27 tot 32 graden. En de dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze.

0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
1: Alzheimer kennismakingsdagen in de Lincoln Park buurtuin en Nova College op de Schop. Veel mensen hebben er baat bij en vinden het rustgevend en gezellig om samen te werken in de natuur. Vooral mensen met beginnende Alzheimer, al of niet samen met hun partners. Samen met Amstelring start Meer Groen daarom een Alzheimer werkgroep. Op 27 en 29 juni zijn er kennismakingsdagen op de Lincoln Park buurtuin aan de Bennebroekerweg 531 in Hoofddorp. Zaterdag 27 juni en maandag 29 juni is er een inloop van 9 tot 5 uur. Ook kan er individueel een afspraak gemaakt worden. De bedoeling is een groep te formeren die in de groentetuin, boomgaarden en bloemenweides op de Lincoln Park buurtuin samenkomen of in andere Meer Groen projecten. Meer informatie over de Alzheimer kennismakingsdagen via info@stichtingmeergroen.nl. Het terrein van het Nova College in Hoofddorp wordt de komende jaren ingrijpend vernieuwd. De onderwijsinstelling wil het gebied ontwikkelen tot een innovatieve campus voor studenten en bewoners. Het leegstaande Hoofdvaartcollege maakt plaats voor een kleiner gebouw. Ook de gymzalen verdwijnen mogelijk, terwijl plannen voor een fietsbrug naar de Geniedijk op kritiek stuiten vanwege de ligging bij UNESCO Werelderfgoed. De wijkraad denkt graag mee over de verdere uitwerking en vraagt aandacht voor verkeersveiligheid. Ook pleit zij voor een hoofdingang aan de Steve Biko-straat. En dan nog het weer van weeronline.nl. De komende dagen blijft het zonnig en droog. De temperatuur varieert van 26 tot 29 graden. En de wind komt uit het noordoosten en is matig, windkracht 2. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Met het NOS-journaal. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Dat heeft het Nibud berekend. Bijna 40% komt moeilijk rond en dat was 2 jaar geleden 32%. Vooral jongvolwassenen hebben het lastig. Mensen lopen onder meer aan tegen de kosten van kinderen, vervoer en boodschappen. Dat komt omdat deze uitgaven soms sterk veranderen. Ook hebben huishoudens vaak te weinig spaargeld om klappen op te vangen, zoals een scheiding of een ziekte. In Den Hoorn in Zuid-Holland heeft brand gewoed in een bedrijfspand. Het gebouw is bijna helemaal verwoest. De brandweer rukte vannacht uit met 6 bluswagens en 2 hoogwerkers. Inmiddels is de brand onder controle en er kon worden voorkomen dat het vuur oversloeg op andere panden. Vanwege de hitte opent Amsterdam vandaag zogenoemde koelteplekken. Mensen kunnen daar gratis naartoe voor verkoeling. Er is water, er zijn zitplaatsen en mensen kunnen naar de wc. Het gaat om locaties als buurtcentra, kerken en bibliotheken. Vanwege de hitte geldt vanaf morgenmiddag in 9 provincies code oranje. Op het WK voetbal heeft Frankrijk gewonnen van Irak. Het werd 3-0 en dat is mede dankzij Kylian Mbappé die 2 keer scoorde. Met de overwinning is Frankrijk zeker van een plek in de 16e finales van het WK. De wedstrijd lag ruim 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. De autoriteiten vonden het te gevaarlijk om verder te spelen. Ook Argentinië is door naar de volgende ronde van het WK. De regerend wereldkampioen won gisteravond met 2-0 van Oostenrijk. En beide punten werden gemaakt door Lionel Messi. Noorwegen is ook door na een 3-2 overwinning op Senegal. Het weer droog bij een graad of 16. Overdag is er opnieuw veel zon, er staat weinig wind en het wordt 27 tot 32 graden. En de komende dagen wordt het nog heter. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer.
0: Van Meer Radio. Non-stop muziek.

0: Donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. De Funk Factory zet zijn muziekfabriekdeuren open voor het publiek. Een uur lang brengt Robert je muziek uit 6 decennia. Vol met soul, disco en uiteraard funk. Met ook nieuwe releases. De Funk Factory. Elke donderdag van 7 tot 8 avonds. Want donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
1: Onrust binnen adviesraad Schiphol en vrachtauto botst op spoorbrug. 4 leden van de maatschappelijke raad Schiphol hebben uit protest hun taken neergelegd. Volgens hen kan de raad de belangen van omwonenden niet goed vertegenwoordigen, doordat leden vooral deelbelangen rond specifieke start- en landingsbanen behartigen. Het doel van de raad is om de leefbaarheid en gezondheidssituatie voor alle omwonenden te verbeteren. De kritiek kwam naar voren tijdens de voorbereiding van een belangrijk advies over het nieuwe luchthavenverkeersbesluit. De vertrekkende leden vrezen dat zonder veranderingen de leefbaarheid en gezondheid van omwonenden onvoldoende worden verbeterd. Zondagavond rond 7:15 botste een vrachtwagen tegen de Singelgrachtbrug, een spoorbrug aan de westkant van Amsterdam. Het treinverkeer op de trajecten Amsterdam Centraal-Haarlem en tussen Amsterdam, Schiphol en Hoofddorp is daardoor een aantal uren verstoord geweest, meldt spoorbeheerder ProRail. En dan nog het weer van weeronline.nl. De komende dagen blijft het zonnig en droog. De temperatuur varieert van 26 tot 29 graden en de wind komt uit het noordoosten en is matig, windkracht 2. Dit was het Meernieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meerradio. Haarlemmermeer.
0: De ochtend van Meerradio. Non-stop muziek.

0: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Dat kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meerradio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meerradio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Met het NOS-journaal. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Dat heeft het Nibud berekend. 38% komt geregeld geld tekort. Dat was 2 jaar geleden nog 32%. Vooral jongvolwassenen hebben het lastig.
3: De jongeren zijn ook juist vaak degene die huren. Er zijn juist vaak degene met wisselende inkomsten. En ook vaak degene met een laag inkomen. Dus je ziet dat juist bij hen zich ook heel veel concentreert.
2: Mensen lopen onder meer aan tegen de kosten van kinderen, vervoer en boodschappen. Dat komt omdat deze uitgaven soms sterk veranderen. Ook hebben huishoudens vaak te weinig spaargeld om financiële klappen op te vangen. Zoals bij een scheiding of ziekte. In Montreal, in Canada, zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Het zijn een politieagent, een burger en een verdachte. 2 anderen raakten gewond. Het gebeurde in een wijk van Montreal met veel Joodse winkels en restaurants. In Amsterdam openen vandaag 12 zogenoemde koelteplekken waar mensen kunnen afkoelen. Die plekken is water, er zijn zitplekken en toiletten. Het gaat om locaties als een theater, kerk of buurthuis, melden de GGD en de gemeente. Toegang is gratis en mensen mogen ook huisdieren meenemen. Oud-voetballer Miroslav Klose heeft Lionel Messi gefeliciteerd met het overnemen van zijn doelpuntenrecord. Messi is nu topscorer alle tijden op WK's dankzij 2 doelpunten gisteravond tegen Oostenrijk. Hij maakte daar zijn 17e en 18e doelpunt, zag commentator Suze van Kleef.
4: Almada doet een overstapje, gunt die bal aan zijn aanvoerder, aan Lionel Messi, die vanaf rand 16 feilloos inschiet tegendraad met dat magische linkerbeen.
2: Argentinië won van Oostenrijk met 2-0. Frankrijk-Irak werd 3-0. En Noorwegen is ook door na een 3-2 overwinning op Senegal. Het weer, opnieuw veel zon vandaag. Het warmt snel op. Vanmiddag wordt het 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. En vanavond blijft het nog lang warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
5: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
1: De ochtend van Meer Radio, non-stop muziek.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze. 50 jaar topmuziek. Vijftig jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio. Meer nieuws. Meer muziek.

0: jij een neus voor de journalistiek en schrijf je geweldige teksten? Dan zijn wij op zoek naar jou. Meer Radio zoekt nieuwe redacteuren voor het lokale nieuws. Op de radio en op de website. Je schrijft pakkende teksten voor onze nieuwslezers. Je hebt contact met politieke partijen, verenigingen, dorpsraden en sportclubs. En je regelt interessante interviews. Uiteraard word je prima begeleid door ervaren medewerkers. Lijkt het je leuk? Kom erbij en sluit je aan bij een fantastisch team van vrijwilligers. Meld je nu aan op redactie@meerradio.nl. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
1: Woensdagochtend geen treinen door landelijke staking en met de bus naar het strand. Door een landelijke staking van vakbond FNV rijden woensdagochtend tussen 4 en 8 uur geen NS-treinen. Ook bus, tram en metro liggen in die periode grotendeels stil. De actie is gericht tegen de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Na 8 uur wordt de dienstregeling geleidelijk hervat, maar reizigers kunnen ook later op de ochtend nog hinder ondervinden. Naast het openbaar vervoer wordt woensdag ook in de schoonmaakbranche gestaakt en worden treinen niet schoongemaakt. NS adviseert reizigers hun reis uit te stellen of een alternatief vervoermiddel te gebruiken. Vanaf zaterdag 20 juli is een proef gestart met de Strandbus. Een gratis busverbinding tussen Haarlemmermeer, Haarlem, het strand van Bloemendaal aan Zee en Zandvoort. De Strandbus rijdt vanaf Spaarne Gasthuis in Hoofddorp via Expo Greater Amsterdam, Schalkwijk Centrum en het Houtplein in Haarlem naar haltes in Bloemendaal aan Zee en Zandvoort. De speciale dienstregeling van lijn 341 geldt van 20 juni tot en met 30 augustus op zaterdag en zondag tussen 9 uur 's morgens en 10 uur 's avonds. Tijdens de proef met de strandbus wordt de zeeweg tijdelijk aangepast. Er geldt een maximumsnelheid van 60 km per uur en één van de twee rijstroken wordt een busstrook. De proef is onderdeel van het programma Bereikbaarheid Kust Zuid-Kennemerland. En dan nog het weer van weeronline.nl. De komende dagen blijft het zonnig en droog. De temperatuur varieert van 26 tot 29 graden en de wind komt uit het noordoosten en is matig, windkracht 2. Dit was het Meernieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
3: Meerradio. Haarlemmermeer.
2: De ochtend van Meerradio.
0: Non-stop muziek.

je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze. En wat dacht je van deze? 50 jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Vijftig jaar popmuziek. Dit is Meer Radio.

0: je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Dat heeft het Nibud berekend. 38% komt geregeld geld tekort. Dat was 2 jaar geleden nog 2%.

Huishoudens vaak te weinig spaargeld om financiële klappen op te vangen, zoals bij een scheiding of ziekte. In Den Hoorn bij Delft heeft brand gewoed in een bedrijfspand.

Nachten waren 8 jaar lang te horen op Radio 2. En ze wonnen 2 keer de Gouden Radioring voor het beste programma. Debutant Jordanië is uitgeschakeld op het WK voetbal.

Ongelooflijk wat er hier gebeurt. Een horror misverstand achterin bij Irak levert Mbappé zijn volgende WK-doelpunt op. De wedstrijd.

0: is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
1: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer radio.
2: De ochtend van meer radio.
3: Ruud Kroes.

0: Simple Minds. De film The Breakfast Club. Don't you forget about me.
1: Ruud Kloes met de Ochtend van Meer Radio.
0: Goedemorgen, welkom bij de Ochtend van Meer Radio. Wat kun je verwachten de komende twee uur? We hebben weer hele bijzondere berichten voor je. Maar we gaan ook kijken wat je kunt doen aan leuke activiteiten in Haarlemmermeer. En uiteraard hebben we muziek voor je. Onder meer van George Michael, van Roxette, Janice Blue. Maar nu eerst Taylor Swift, haar nieuwste. I knew it, I knew you.

Goedemorgen. Hier begint je dag met meer nieuws, meer muziek. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Elke dag van de week. Dit is de ochtend van Meer Radio op 105.5 en 106.6 FM.

0: You're an Out-nummer van Tracy Chapman. Maar deze versie werd gezongen door Janice Blue samen met Dakota, Fast Car.
1: Ontbijtplaat in de ochtend van Meer Radio.
0: Ontbijtplaat, jouw favoriete nummer. Je kunt hem aanvragen, studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl. Hier is de Rockset.

0: Je hoorde George Michael, Careless Whisper.
1: Wist je dat?
0: Zeenaakslakken eten giftige kwallen en slaan hun ongebruikte netelcellen op om ze later zelf als verdedigingswapen in te zetten.

0: Wil jij je weekend goed laten beginnen? Kom dan een drankje doen in de gezelligste kroeg van Haarlemmermeer.
1: In de jungle van de stad ben jij een tijger in de kroeg.
0: Kevin en Robin mixen muziek en nieuws tot de ideale vrijdagavondcocktail. To the weekend. Iedere vrijdagavond van 10 tot 1 op Meer Radio.
2: Hey, die laatste die was van mij, hè?
0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
3: Alzheimer kennismakingsdagen in de Lincoln Park buurttuin en Nova College op de Schop. Veel mensen hebben er baat bij en vinden het rustgevend en gezellig om samen te werken in de natuur. Vooral mensen met beginnende Alzheimer, al of niet samen met hun partners. Samen met Amstelring start Meer Groen daarom een Alzheimer werkgroep. Op 27 en 29 juni zijn er kennismakingsdagen op de Lincoln Park buurttuin aan de Bennebroekerweg 531 in Hoofddorp. Zaterdag 27 juni en maandag 29 juni is er een inloop van 9 tot 5 uur. Ook kan er individueel een afspraak gemaakt worden. De bedoeling is een groep te formeren die in de groentetuin, boomgaarden en bloemenweides op de Lincoln Park buurttuin samenkomen of in andere Meer Groen projecten. Meer informatie over de Alzheimer kennismakingsdagen via info@stichtingmeergroen.nl. Het terrein van het Nova College in Hoofddorp wordt de komende jaren ingrijpend vernieuwd. De onderwijsinstelling wil het gebied ontwikkelen tot een innovatieve campus voor studenten en bewoners. Het leegstaande hoofdvaartcollege maakt plaats voor een kleiner gebouw. Ook de gymzalen verdwijnen mogelijk, terwijl plannen voor een fietsbrug naar de Geniedijk op kritiek stuiten vanwege de ligging bij UNESCO Werelderfgoed. De wijkraad denkt graag mee over de verdere uitwerking en vraagt aandacht voor verkeersveiligheid. Ook pleit zij voor een hoofdingang aan de Steve Biko-straat. En dan nog het weer van weeronline.nl. De komende dagen blijft het zonnig en droog. De temperatuur varieert van 26 tot 29 graden en de wind komt uit het noordoosten en is matig, windkracht 2. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
4: Meerradio.
5: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
4: Meerradio.
5: De ochtend van Meer Radio.
0: Ruud Kroes.

0: Jorde Sigala met Easy Love.
1: De Meer Radio ontbijtplaat.
0: Chantal die vraagt dit nummer aan, speciaal voor haar moeder. Die is namelijk fan van Julio Iglesias. Chantal waardeert moeders muzieksmaak, maar geeft de voorkeur aan de muziek van de zoon, Enrique Iglesias. Deze is voor jou, Chantal, en voor je moeder, Enrique Iglesias met Bailamos.

0: waren de Counting Crows samen met Bluff, Holiday in Spain.
1: Opmerkelijk nieuws.
0: In 1996 had McDonald's Zwitserland een eigen vliegtuig, de McPlane. Inclusief hamburgers en milkshakes, maar zonder friet, omdat er niet gefrituurd kon worden in de lucht.

Jordan Martin Garrix samen met Ed Sheeran en Repeat It. We zijn aan het einde gekomen van het eerste uur van de ochtend van Meer Radio. Straks het tweede uur. We gaan eruit met John Miles Music, een nummer van 50 jaar oud. Tot straks, na het nieuws. Music.

0: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
2: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Dorald Negens met het NOS-journaal. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Dat heeft het Nibud berekend. 38% komt geregeld geld tekort. En dat was 2 jaar geleden nog 32%. Mensen lopen onder meer aan tegen de kosten van kinderen, vervoer en boodschappen. En dat is zorgelijk, zegt het Nibud.
4: Moeilijker rondkomen, meer geld zorgen, meer betalingsproblemen ook. Vaker de rekeningen niet kunnen betalen, vaker rood staan. Over die hele linie zien we inderdaad toch een negatieve ontwikkeling ten opzichte van 2 jaar geleden.
3: Ook hebben huishoudens vaak te weinig spaargeld om financiële klappen op te vangen. Zoals bij een scheiding of ziekte. België heeft 5 leden van de Taliban een visum gegeven voor een bezoek aan Brussel. De delegatie is uitgenodigd door de Europese Commissie om te praten over uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. De commissie benadrukt dat het alleen technische gesprekken zijn, zegt correspondent Kisha Hekster.
5: Die gesprekken worden dan gevoerd door ambtenaren. De gesprekken zijn ook niet in een EU-gebouw, maar waarschijnlijk in een hotel en niet in de stad. Allemaal anders dus dan een normaal bezoek van een delegatie aan de EU.
3: Bezoek is omstreden vanwege de grootschalige mensenrechten schendingen door het Taliban-regime. Tieme Heringa wordt vandaag de jongste wethouder ooit in Nederland. Heringa is 20 jaar oud en neemt in de gemeente Dantumadiel in Friesland de portefeuille onderwijs, cultuur en jongeren onder zijn hoede. In het dagelijks leven studeert Heringa rechten in Groningen. Op zijn 19e was hij lijsttrekker voor de Friese Nationale Partij. Tot zijn verrassing kwam zijn partij in Dantumadiel in de coalitie. In Amsterdam openen vandaag 12 zogenoemde koelteplekken. Dat zijn plaatsen waar mensen kunnen afkoelen. Op plekken is er water, er zijn zitplekken en toiletten. Het gaat om locaties als een theater, kerk of buurthuis. Zo melden de GGD en de gemeente Amsterdam. Het weer, vandaag opnieuw veel zon. Het warmt snel op. Vanmiddag wordt het 27 graden in het noorden en zo'n 32 graden in het zuidoosten. En vanavond blijft het nog lang warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
6: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
2: De ochtend van Meer Radio.
7: Ruud Kroes.

0: Dat was Fleetwood Mac, Don't Stop.
1: Ruud Kroes met de Ochtend van Meer Radio.
0: Goedemorgen, welkom terug bij de Ochtend van Meer Radio. Tweede uur, daar zijn we aanbeland. En in de tweede uur hebben we weer hele bijzondere berichten voor je, maar ook leuke activiteiten in Haarlemmermeer. En muziek, onder meer van Bruno Mars, Kate Bush, Will.i.am samen met Eva Simons. Maar nu eerst de script, Man in the Arena.

0: Will.i.am, samen met Eva Simons, This Is Love.
1: Bijzonder bericht.
0: Een onbekende man zit al 13 jaar vast in een Canadese gevangenis omdat hij weigert zijn echte naam te onthullen. Ah.

0: Dat was Sixpence, Nando Richard, Kiss Me.
1: Meer radio duikt de geschiedenis in.
0: Op 10 oktober 1465 vond er een enorme vulkaanuitbarsting plaats die jarenlange wereldwijde weersveranderingen veroorzaakte. Tot op de dag van vandaag weten wetenschappers niet welke vulkaan dit veroorzaakte.

0: kan je geen studieboeken meer zien? Of kijk je aan het begin van je werkdag alweer uit naar het weekend? Breek je week op woensdag met Club to Date. Kom bij de club waar Erben, Nick en Tessa je weer bijpraten om up-to-date te zijn van het laatste nieuws. Join the club. Elke woensdagavond tussen 7 en 10. Club to Date. Op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
1: Onrust binnen adviesraad Schiphol en vrachtauto botst op spoorbrug. Vier leden van de maatschappelijke raad Schiphol hebben uit protest hun taken neergelegd. Volgens hen kan de raad de belangen van omwonenden niet goed vertegenwoordigen, doordat leden vooral deelbelangen rond specifieke start- en landingsbanen behartigen. Het doel van de raad is om de leefbaarheid en gezondheidssituatie voor alle omwonenden te verbeteren. De kritiek kwam naar voren tijdens de voorbereiding van een belangrijk advies over het nieuwe luchthavenverkeersbesluit. De vertrekkende leden vrezen dat zonder veranderingen de leefbaarheid en gezondheid van omwonenden onvoldoende worden verbeterd. Zondagavond rond 7:15 botste een vrachtwagen tegen de Singelgrachtbrug, een spoorbrug aan de westkant van Amsterdam. Het treinverkeer op de trajecten Amsterdam Centraal-Haarlem en tussen Amsterdam, Schiphol en Hoofddorp is daardoor een aantal uren verstoord geweest, meldt spoorbeheerder ProRail. En dan nog het weer van weeronline.nl. De komende dagen blijft het zonnig en droog. De temperatuur varieert van 26 tot 29 graden. En de wind komt uit het noordoosten en is matig, windkracht 2. Dit was het Meernieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio. De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. De ochtend van Meer Radio.
0: Piet Kroes. Meer Radio. Super Track.
3: De Meer Radio Super Track van deze week. Larissa Michelle, 28. Heartbeat.

0: turns out I'm only 28.
1: 28 hoorde je, de supertrack van deze week van Larissa Michel.
2: De ochtend van meer radio. Activiteitenkalender.
1: De Bermtoerist in Zwanenburg is een begrip bij dorstige fietsers en andere toevallige voorbijgangers. Elk weekend in de zomermaanden juli en augustus is het landschap geopend van 11 tot 5. Het afgelopen weekend werd het seizoen geopend met open tuindagen. Plantjes, zaden en dahliabollen vind je in een ontspannen, natuurlijke omgeving. En de Bermtoerist meenemen naar huis kan met een Bermtoerist t-shirt of trui. Het adres is Leinderdijk 101 in Zwanenburg.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Afgelopen 50 jaar. Zoals deze. Wow.

50 jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

0: lovely city.
1: Verder Le Grand hoorde je met Put Your Hands Up for Detroit.
2: Opmerkelijk nieuws.
1: Uit onderzoek blijkt dat wolven beter zijn in het opvolgen van menselijke sociale signalen dan honden. Mits ze samen met mensen worden grootgebracht.

Casey en de Sunshine Band met Boogie Shoes. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van de ochtend van Meer Radio. Straks tussen de bedrijven en om 4 uur onderweg. We gaan eruit met Shawn Mendes samen met Camila Cabello en Señorita. Hele fijne dag. Tot snel. Hoi.

0: opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De ombudsman krijgt veel klachten over de digitale tolheffing in de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen. Het is voor veel automobilisten niet duidelijk dat ze tol moeten betalen. En mensen die niet digitaal vaardig zijn, kunnen niet eens betalen. Ze krijgen een betalingsherinnering die 9 euro extra kost. De ombudsman schrijft aan minister Karremans dat die herinnering gratis moet zijn. De Israëlische premier Netanyahu heeft nogmaals gezegd dat Israëlische troepen in het zuiden van Libanon blijven. Dat is in strijd met de afspraken die de VS en Iran hebben gemaakt bij hun staakt het vuren. Daarin staat ook dat de militaire acties in Libanon moeten stoppen. Maar volgens Netanyahu is de bezetting van Zuid-Libanon nodig om Israëlische burgers te beschermen tegen aanvallen van Hezbollah. Iran houdt de VS verantwoordelijk voor de Israëlische acties in Libanon en heeft daarom besloten de straat van Hormuz weer te sluiten. Kort na haar verdwijning hebben de ontvoerders van de Amerikaanse Nancy Guthrie aan de familie een mail gestuurd waarin staat dat ze is overleden, meldt CNN. De 84-jarige vrouw is de moeder van NBC-presentatrice Savannah Guthrie. Op verzoek van de politie werd de mail stilgehouden. Nancy McGuthrie is nog niet gevonden. De Vlaamse omroep VRT heeft zeker 20 sites en chatgroepen ontdekt waar stiekem genomen naaktfoto's worden gedeeld. Belgische mannen maakten de beelden van hun vrouwen terwijl ze dat niet doorhadden, bijvoorbeeld tijdens het aankleden of douchen. Volgens de omroep worden er online afspraken gemaakt tussen mannen om foto's uit te wisselen. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wat stapelwolken elkaar af. Met veel zon loopt de temperatuur vanmiddag op naar 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het nog lang warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Tussen de bedrijven. Mede mogelijk gemaakt door Hartgerink en Klomp. Partner in mobiliteit. Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: met de showbitch, een dilemma op de zaterdag, de Jean Roulette en nog veel meer. Jaap en Max on air. Elke zaterdagavond van 8 tot 10 met Jaap Koopmans en Max Verbrugge op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
1: Woensdagochtend geen treinen door landelijke staking en met de bus naar het strand. Door een landelijke staking van vakbond FNV rijden woensdagochtend tussen 4 en 8 uur geen NS-treinen. Ook bus, tram en metro liggen in die periode grotendeels stil. De actie is gericht tegen de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Na 8 uur wordt de dienstregeling geleidelijk hervat, maar reizigers kunnen ook later op de ochtend nog hinder ondervinden. Naast het openbaar vervoer wordt woensdag ook in de schoonmaakbranche gestaakt en worden treinen niet schoongemaakt. NS adviseert reizigers hun reis uit te stellen of een alternatief vervoermiddel te gebruiken. Vanaf zaterdag 20 juli is een proef gestart met de Strandbus. Een gratis busverbinding tussen Haarlemmermeer, Haarlem, het strand van Bloemendaal aan Zee en Zandvoort. De Strandbus rijdt vanaf Spaarne Gasthuis in Hoofddorp via Expo Greater Amsterdam, Schalkwijk Centrum en het Houtplein in Haarlem naar haltes in Bloemendaal aan Zee en Zandvoort. De speciale dienstregeling van lijn 341 geldt van 20 juni tot en met 30 augustus op zaterdag en zondag tussen 9 uur 's morgens en 10 uur 's avonds. Tijdens de proef met de strandbus wordt de zeeweg tijdelijk aangepast. Er geldt een maximumsnelheid van 60 km per uur en één van de twee rijstroken wordt een busstrook. De proef is onderdeel van het programma Bereikbaarheid Kust Zuid-Kennemerland. En dan nog het weer van weeronline.nl. De komende dagen blijft het zonnig en droog. De temperatuur varieert van 26 tot 29 graden. En de wind komt uit het noordoosten en is matig, windkracht 2. Dit was het Meernieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

50 jaar het beste wat muziek te bieden heeft. 50 jaar topmuziek. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
2: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Israëlische troepen blijven in Zuid-Libanon, heeft premier Netanyahu nog eens gezegd. Volgens hem is dat nodig om Israëlische burgers te beschermen tegen aanvallen van Hezbollah. De VS en Iran hebben bij hun staakt het vuren afgesproken dat ook de militaire acties in Libanon moeten stoppen. Iran houdt de VS verantwoordelijk voor de Israëlische acties. De ombudsman krijgt veel klachten over de digitale tolheffing in de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen. Het is voor veel automobilisten niet duidelijk dat ze tol moeten betalen. En mensen die niet digitaal vaardig zijn, kunnen niet eens betalen. Ze krijgen een betalingsherinnering die 9 euro extra kost. De ombudsman schrijft aan minister Karremans dat die herinnering gratis moet zijn. Tieme Heringa wordt vandaag de jongste wethouder ooit in Nederland. Heringa is 20 jaar en neemt in de gemeente Dantumadiel in Friesland de portefeuille onderwijs, cultuur en jongeren onder zijn hoede. In het dagelijks leven studeert Heringa rechten in Groningen. Op zijn 19e was hij lijsttrekker voor de Friese Nationale Partij. Tot zijn verrassing kwam zijn partij in Dantumadiel in de coalitie. De 20-jarige Heringa zegt dat hij als wethouder jongeren meer wil betrekken bij de lokale politiek. Een camper die vorige week in een natuurgebied in Drenthe door een vlonderpad zakte, staat daar nog steeds. Blijkt lastig om de wagen daar weg te halen. De camper nam afgelopen donderdag een verkeerde afslag in natuurgebied Grollauerveen en kwam op het houten fiets- en wandelpad terecht. Een hele rij planken brak doormidden en de camper bleef schuin hangen op een moeilijk bereikbare plek. Er wordt nog gekeken hoe de wagen veilig kan worden weggehaald. Het bij wandelaars populaire pad is voorlopig dicht. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wat wolkenvelden elkaar af. Met veel zon loopt de temperatuur vanmiddag op naar 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het nog lang warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Tussen de Bedrijven. Mede mogelijk gemaakt door Hartgerink en Klomp. Partner in mobiliteit. Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

50 jaar topmuziek. Meer radio. Meer radio. Meer nieuws. Meer muziek.

0: kan je geen studieboeken meer zien? Of kijk je aan het begin van je werkdag alweer uit naar het weekend? Breek je week op woensdag met Club to Date. Kom bij de club, waar Erben, Nick en Tessa je weer bijpraten om up-to-date te zijn van het laatste nieuws. Join the club. Elke woensdagavond tussen 7 en 10. Club to Date. Op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht. Met Rob Joppe.
1: Alzheimer kennismakingsdagen in de Lincoln Park buurttuin en Nova College op de Schop. Veel mensen hebben er baat bij en vinden het rustgevend en gezellig om samen te werken in de natuur. Vooral mensen met beginnende Alzheimer, al of niet samen met hun partners. Samen met Amstelring start Meer Groen daarom een Alzheimer werkgroep. Op 27 en 29 juni zijn er kennismakingsdagen op de Lincoln Park buurttuin aan de Bennebroekerweg 531 in Hoofddorp. Zaterdag 27 juni en maandag 29 juni is er een inloop van 9 tot 5 uur. Ook kan er individueel een afspraak gemaakt worden. De bedoeling is een groep te formeren die in de groentetuin, boomgaarden en bloemenweides op de Lincoln Park buurttuin samenkomen of in andere Meer Groen projecten. Meer informatie over de Alzheimer kennismakingsdagen via info@stichtingmeergroen.nl. Het terrein van het Nova College in Hoofddorp wordt de komende jaren ingrijpend vernieuwd. De onderwijsinstelling wil het gebied ontwikkelen tot een innovatieve campus voor studenten en bewoners. Het leegstaande Hoofdvaartcollege maakt plaats voor een kleiner gebouw. Ook de gymzalen verdwijnen mogelijk, terwijl plannen voor een fietsbrug naar de Geniedijk op kritiek stuiten vanwege de ligging bij UNESCO Werelderfgoed. De wijkraad denkt graag mee over de verdere uitwerking en vraagt aandacht voor verkeersveiligheid. Ook pleit zij voor een hoofdingang aan de Steve Biko-straat. En dan nog het weer van weeronline.nl. De komende dagen blijft het zonnig en droog. De temperatuur varieert van 26 tot 29 graden. En de wind komt uit het noordoosten en is matig, windkracht 2. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Door het hele land worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Wandel- en sportevenementen worden afgelast en sommige winkels passen hun openingstijden aan. In een aantal gemeenten wordt het afval vroeger opgehaald. Een scholenkoepel in Assen sluit vrijdag zijn 13 scholen en kinderopvanglocaties, omdat dan de hoogste temperaturen worden verwacht. Ook in België wordt over extra maatregelen gedacht. Het Nationaal Crisisteam is bij elkaar geroepen om daarover te beslissen. Daarbij komen ook de warme nachten ter sprake. Volgens de weerman van de VRT zakt de temperatuur niet onder de 25 graden. Het digitale tolsysteem van de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen is voor te veel mensen niet begrijpelijk of niet toegankelijk. Dat moet beter, schrijft de Nationale Ombudsman aan minister Karremans. Veel automobilisten weten niet dat ze achteraf moeten betalen en riskeren een boete. Ook moet het volgens de ombudsman mogelijk zijn om op een niet-digitale manier te betalen. De Vlaamse omroep VRT heeft zeker 20 sites en chatgroepen ontdekt waar mannen naaktfoto's delen van hun vrouw. Die foto's hebben ze stiekem genomen, bijvoorbeeld tijdens het douchen of slapen. In de groepen worden de beelden door andere mannen becommentarieerd. Volgens de VRT voelen de slachtoffers, als ze naar de politie stappen, zich niet altijd gehoord. Heineken krijgt voor het eerst een topman van buiten. Het is de Braziliaan Rafael Oliveira, die tot voor kort het moederbedrijf van Douwe Egberts leidde. Heineken koos tot nu toe altijd voor mensen die al langer bij de brouwerij werken. Maar belangrijke aandeelhouders vroegen nu om iemand van buitenaf. Er zou een frisse blik nodig zijn vanwege de dalende verkoopcijfers. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 27 graden in het noorden tot 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen nog hogere temperaturen tot lokaal 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: zing je lekker mee in je moerstaal bij Meer Hollands. Met de nieuwste Nederlandse muziek, oudjes van weleer, de Vlaamse klassieker en het Hazesmoment. Meer Hollands met Michel Onklin. Zondagmiddag van 3 tot 4 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
1: Onrust binnen adviesraad Schiphol en vrachtauto botst op spoorbrug. Vier leden van de maatschappelijke raad Schiphol hebben uit protest hun taken neergelegd. Volgens hen kan de raad de belangen van omwonenden niet goed vertegenwoordigen, doordat leden vooral deelbelangen rond specifieke start- en landingsbanen behartigen. Het doel van de raad is om de leefbaarheid en gezondheidssituatie voor alle omwonenden te verbeteren. De kritiek kwam naar voren tijdens de voorbereiding van een belangrijk advies over het nieuwe luchthavenverkeersbesluit. De vertrekkende leden vrezen dat zonder veranderingen de leefbaarheid en gezondheid van omwonenden onvoldoende worden verbeterd. Zondagavond rond 7:15 botste een vrachtwagen tegen de Singelgrachtbrug, een spoorbrug aan de westkant van Amsterdam. Het treinverkeer op de trajecten Amsterdam Centraal Haarlem en tussen Amsterdam, Schiphol en Hoofddorp is daardoor een aantal uren verstoord geweest, meldt spoorbeheerder ProRail. En dan nog het weer van weeronline.nl. De komende dagen blijft het zonnig en droog. De temperatuur varieert van 26 tot 29 graden. En de wind komt uit het noordoosten en is matig, windkracht 2. Dit was het Meernieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
2: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Zorginstelling YouZorg Noord in Assen moet de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking deels overdragen vanwege incidenten. De inspectie grijpt in omdat de organisatie geen goede en veilige zorg biedt. Een van de medewerkers zit vast op verdenking van verkrachting van een cliënt. En dit jaar waren er meerdere incidenten waarbij cliënten gewond raakten. Door het hele land worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Wandel- en sportevenementen worden afgelast en sommige winkels passen hun openingstijden aan. In Gelderland varen de pontjes voor fietsers en voetgangers niet. Een scholenkoepel in Assen sluit vrijdag zijn 13 scholen en kinderopvanglocaties omdat dan de hoogste temperaturen worden verwacht. Er is een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de voormalige Griekse eurocommissaris Avramopoulos. Die zou betrokken zijn geweest bij Qatargate, een corruptiezaak waarin Qatar en Marokko Europese politici zouden hebben omgekocht, wat de landen zelf ontkennen. Ook de Griekse oud-commissaris zegt onschuldig te zijn. De Tsjechische president Pavel stapt naar de rechter omdat hij over 2 weken mee wil naar de NAVO-top in Turkije. Volgens hem hoort dat bij zijn bevoegdheden. Maar de rechtspopulistische premier Babiš wil de president thuis laten omdat ze het niet eens zijn over het defensiebeleid. Het Tsjechische Constitutionele Hof moet nu beoordelen wie er gelijk heeft. Een camper die vorige week in een natuurgebied in Drenthe door een vlonderpad zakte, staat daar nog steeds. De wagen was per ongeluk het houten wandel- en fietspad opgereden. Een hele reeks planken brak door. Er wordt nog gekeken hoe de camper kan worden weggehaald. Hij staat op een moeilijk bereikbare plek en Staatsbosbeheer wil het vlonderpad niet nog verder beschadigen. Het weer, op steeds meer plaatsen zon. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 27 graden in het noorden tot 32 in het zuidoosten. Morgen nog hogere temperaturen tot lokaal 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

geen gids, geen haven in de nacht. Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: Meer weten over een concert? Wanneer je compleet uit je dak kan gaan bij een feest? Of niet meer bijkomen bij stand-up comedy? Je komt er alles over te weten in Duik in het Weekend. Iedere vrijdagavond tussen 6 en 8 met Dirk-Jan Eemans op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
1: Brand op boot in Mooienel en bezoek aan modelwoningen in Bolstoren, Nieuw-Vennep. De brandweer is zondagavond rond 7:30 uitgerukt voor een brand op een boot in de Mooienel bij Sparendam. De brand bleek te woeden aan boord van een boot die niet direct bereikbaar was vanaf de kant. Daarop wist de brandweerlieden via een andere boot bij het brandende vaartuig te komen. De brandweer wist uiteindelijk het vuur te blussen en daarmee uitbreiding van de brand te voorkomen. Over de oorzaak van de brand, waarbij geen gewonden vielen, is nog niets bekend. Evenmin is bekend wat de schade aan de boot is. Zaterdagochtend konden belangstellenden voor een koopwoning een bezoek brengen aan de Bolstoren in Nieuw-Vennep. Met een bouwlift aan de buitenzijde kwamen de bezoekers aan op de 5e etage. De modelwoning was zodanig ingericht dat men een beeld kreeg van wat mogelijk is op ruim 40 vierkante meter. Tussenmuren zijn er nog niet, maar op de grond stond aangegeven waar wat geplaatst gaat worden. Er zijn geen balkons, maar de bovenste helft van de ramen kunnen naar beneden zakken. Eind dit jaar, begin volgend jaar, moeten de woningen klaar zijn. De kosten bedragen ruim 3 ton. Er komt een tijdelijk parkeerterrein achter de Bolstoren dat voorlopig gratis zal zijn. Daarmee wordt tegemoetgekomen aan de eerder ontstane commotie over de parkeersituatie ter plaatse. En dan nog het weer van weeronline.nl. De komende dagen schijnt de zon uitbundig en blijft het overal droog. De middagtemperatuur kan oplopen naar een tropische waarde van 34 graden. De wind is zwak, windkracht 2 à 3 en komt uit het zuidoosten, later uit het noordwesten. Dit was het Meernieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

Radio Supertrack. De Meer Radio Supertrack van deze week. Larissa Michelle, 28. Hard.

0: opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
1: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
0: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: NOS-journaal. Het hitteprotocol van Rijkswaterstaat is uitgebreid naar 6 provincies. Het protocol houdt in dat gestrande weggebruikers zo snel mogelijk naar een parkeerplaats of tankstation worden gebracht. Op het asfalt kan de temperatuur fors oplopen. Rond 12 uur was het hier en daar al 35 graden op de snelweg. Het protocol gold al in Limburg en Noord-Brabant. Sinds vanochtend zijn daar Gelderland, Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland bijgekomen. In delen van Frankrijk was het vanochtend al 40 graden. Vooral in het westen van het land, ten zuiden van Nantes, liep de temperatuur snel op. En vannacht beleefde Frankrijk al de warmste nacht sinds de metingen in 1947 begonnen. Het gemiddelde kwam uit op 21,6 graden. In Spanje was het vannacht nog warmer. Vanochtend vroeg was het in Madrid nog altijd zo'n 25 graden. Er is een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de voormalige Griekse eurocommissaris Avramopoulos. Die zou betrokken zijn geweest bij Qatargate, een corruptiezaak waarin Qatar en Marokko Europese politici zouden hebben omgekocht, wat de landen zelf ontkennen. Ook de Griekse oud-commissaris zegt onschuldig te zijn. De Tsjechische president Pavel stapt naar de rechter omdat hij over 2 weken mee wil naar de NAVO-top in Turkije. Volgens hem hoort dat bij zijn bevoegdheden. Maar de rechtspopulistische premier Babiš wil de president thuis laten omdat ze het niet eens zijn over het defensiebeleid. Het Tsjechische Constitutionele Hof moet nu beoordelen wie er gelijk heeft. Het weer. Met veel zon loopt de temperatuur op naar 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. Minimumtemperatuur vannacht 15 graden in het noorden en 21 in het zuidwesten. Morgen is het zonnig en nog een stuk warmer dan vandaag. In het zuidoosten kan het dan 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze. 50 jaar topmuziek. Vijftig jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio. Meer nieuws. Meer muziek.

0: tot 9 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
1: Dek van het Lisserwegviaduct in zijn geheel uit de A44 gereden en de heren van tennisclub De Kikkers pakken de Nederlandse titel. In de nacht van zaterdag op zondag is het dek van het oude Lisserwegviaduct in zijn geheel uit de A44 gereden. Het oude viaduct wordt na bijna 90 jaar trouwe dienst vervangen. Met een speciaal voertuig is het brugdeel van het viaduct naar een plek direct naast de snelweg gereden. Daar wordt het gesloopt en kan direct worden begonnen met het afbouwen van het nieuwe viaduct. Er gingen nogal wat voorbereidingen aan de verwijdering van het dek vooraf. Zo werden vrijdag eerst vele tonnen aan grond, puin en meerdere oude asfaltlagen verwijderd om het oude viaduct vrij te maken van de weg. Het herenteam van tennisclub De Kikkers heeft zondag op het eigen park in Nieuw-Vennep het Nederlandse kampioenschap veroverd. In die finale tegen Zee en Duin knokte de ploeg zich terug van een 2-0 achterstand en stelde uiteindelijk via dubbelspelen de Nederlandse titel veilig. Volgens Albert Robben van De Kikkers is de titel het resultaat van een plan waar de club de afgelopen jaren gericht aan heeft gewerkt. Je begint met een plan samen met sponsor SNS Vastgoed en hoe mooi is het dat dat plan uitkomt, aldus Robben. Met de landstitel bekroont tennisclub De Kikkers een sterk seizoen en schrijft het ook geschiedenis. En dan nog het weer van weeronline.nl. De komende dagen schijnt de zon uitbundig en blijft het overal droog. De middagtemperatuur kan oplopen naar een tropische waarde van 34 graden. De wind is zwak, windkracht 2 à 3 en komt uit het zuidoosten, later uit het noordwesten. Dit was het Meernieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
2: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het RIVM waarschuwt voor smog de komende dagen. Met name in het midden en zuiden van het land. Vooral mensen met luchtwegaandoeningen, kinderen en ouderen kunnen er last van hebben. De smog komt doordat luchtvervuiling zich op zonnige dagen met weinig wind ophoopt, waardoor ozon ontstaat. De waarschuwing geldt in ieder geval voor morgen en donderdag en mogelijk ook vrijdag. Tegen een Groninger die ervan wordt verdacht dat hij zijn moeder heeft doodgestoken, heeft het OM alleen TBS geëist. Het onderzoek blijkt dat de man leidt aan schizofrenie, ook is hij verslaafd aan drugs. In september vorig jaar stak hij zijn moeder meer dan 200 keer voor de ogen van zijn jongere broer. Eerder stak hij volgens het OM al een willekeurig slachtoffer neer. In Jordanië is een voetbalfan om het leven gekomen op een plein waar naar het WK werd gekeken. 8 anderen raakten gewond. In de hoofdstad Amman ontstond gedrang doordat er veel mensen op de been waren om de wedstrijd tegen Algerije te zien. Een zorginstelling in Assen moet van de inspectie een deel van de zorg overdragen. Het gaat om YouZorg Noord, een kleine instelling voor begeleid wonen. Die biedt volgens de inspectie geen goede en veilige zorg. Een van de eigenaren zit vast omdat hij een cliënte zou hebben verkracht. Van de 5 teamleden is er maar 1 gediplomeerd. Verder is er weinig dagbesteding en toezicht. Bij verschillende incidenten zouden cliënten gewond zijn geraakt. De instelling in Assen moet nu cliënten met een zware indicatie overdragen en voor de rest de zorg verbeteren. Het weer. Met veel zon loopt de temperatuur op naar 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. Minimumtemperatuur vannacht is 15 graden in het noorden en 21 in het zuidwesten. Morgen is het zonnig en nog een stuk warmer dan vandaag. In het zuidoosten kan het dan 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze. En wat dacht je van deze? 50 jaar, het beste wat muziek te bieden heeft. Vijftig jaar popmuziek. Dit is Meer Radio.

Iedere dinsdagavond laat Fedor Veldman je in Forgotten Faces de leukste muziek horen die je eigenlijk al lang weer was vergeten. Zoals deze.

0: Avond van 7 tot 9 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
1: Extreme hitteopkomst in Noord-Holland en inwoners Haarlemmermeer zijn meer geld kwijt aan energie. Vanaf woensdag 12 uur geldt in de provincie Noord-Holland de waarschuwing code oranje vanwege extreme hitte, aldus het KNMI. Tot en met vrijdag worden dan dagelijks temperaturen tussen de 33 en 36 graden verwacht. Alleen op Texel blijft het koeler. Daar geldt de code geel. De code oranje geldt voor heel Nederland met uitzondering van de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en ook het Waddengebied. Geadviseerd wordt om uit de zon te blijven, zo min mogelijk inspanningen te doen en genoeg te drinken. Verkeersdeelnemers krijgen onder andere het advies om genoeg water mee te nemen en geen kinderen of huisdieren in een dichte auto achter te laten. Een huishouden in Haarlemmermeer geeft gemiddeld 3431 euro per jaar uit aan stroom, gas en autobrandstof. Dat is meer dan in vergelijkbare gemeenten in Nederland. In ongeveer de helft van de huishoudens in de gemeente gaat meer dan 8% van het besteedbare inkomen op aan energie. De grens die deskundigen hanteren voor financiële gezondheid. Als energie en vervoer meer dan 8% opslokken, wordt dat te krap voor veel huishoudens om financieel gezond te blijven. De bewoners lopen dan het risico rekeningen niet te kunnen betalen of dat men moet bezuinigen op verwarming en andere basisbehoeften. Vorig jaar nog kregen 604 huishoudens in Haarlemmermeer financiële steun bij het betalen van de energierekening. En dan nog het weer van weeronline.nl. De komende dagen schijnt de zon uitbundig en blijft het overal droog. De middagtemperatuur kan oplopen naar een tropische waarde van 34 graden. De wind is zwak, windkracht 2 à 3 en komt uit het zuidoosten, later uit het noordwesten. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

Radio Supertrack. De Meer Radio Supertrack van deze week. Larissa Michelle, 28. Heartbeat.

0: but I'm only 28.
1: Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. 50 jaar. Zoals deze. En wat dacht je van deze? 50 jaar, het beste wat muziek te bieden heeft.

laten razen, tot ze stil is met jou bij mij. Kan ik alles, wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door jou.

0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Waterschappen hebben maatregelen genomen tegen de droogte. In het westen van het land wordt zoet water aangevoerd om verzilting tegen te gaan. Bij verzilting neemt het zoutgehalte in het water en de bodem toe. Bij dijken worden extra inspecties gehouden om te kijken of er schade ontstaat door de hoge temperaturen. En in Brabant mag er geen water meer uit sloten, beken en rivieren worden gehaald om het land te besproeien. Sinds het tijdelijke akkoord tussen de VS en Iran passeren er weer meer schepen de straat van Hormuz. Gisteren waren het er 36, afgelopen weekend ruim 60. Voordat de scheepvaart weer op het oude niveau zit, zal nog wel even duren. Voor de oorlog tussen de VS en Iran gingen er dagelijks meer dan 100 schepen door de zeestraat. De elektrische raceklasse Formule E komt naar Zandvoort. De Formule E is de volledig elektrische variant van de Formule 1. Op 18 en 19 juni volgend jaar worden op het circuit 2 Grand Prix verreden. De Formule E is volgens de directie van het circuit een goede opvolger van de Formule 1, die deze zomer voor het laatst op Zandvoort rijdt. De Nederlandse handballers moeten op zoek naar een nieuwe coach. Het contract met Staffan Olsson wordt niet verlengd. De Zweed trad 4 jaar geleden aan. Onder zijn leiding deed Oranje 2 keer mee aan een WK, voor het eerst in ruim 60 jaar. Maar onlangs wisten de handballers zich niet te plaatsen voor het WK van volgend jaar. Wie de 62-jarige Olsson gaat opvolgen is nog niet bekend. Het weer, het is 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 graden in het noorden en 21 in het zuidwesten. Morgen zonnig en nog een stuk warmer dan vandaag. In het zuidoosten kan het dan 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

50 jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

0: Jazz op maandag is een programma van Bram Schouten. Met de nieuwste releases, unieke opnames, de jazzagenda en de signature song. Iedere maandagavond Jazz op maandag tussen 9 en 10 op Meer Radio. En, je weet het?
1: Same time, same place, same jazz.
0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppen.
2: Brand op boot in Mooienel en bezoek aan modelwoning in Bolstoren, Nieuw-Vennep. De brandweer is zondagavond rond 7:30 uitgerukt voor een brand op een boot in de Mooienel bij Sparendam. De brand bleek te woeden aan boord van een boot die niet direct bereikbaar was vanaf de kant. Daarop wist de brandweerlieden via een andere boot bij het brandende vaartuig te komen. De brandweer wist uiteindelijk het vuur te blussen en daarmee uitbreiding van de brand te voorkomen. Over de oorzaak van de brand, waarbij geen gewonden vielen, is nog niets bekend. Evenmin is bekend wat de schade aan de boot is. Zaterdagochtend konden belangstellenden voor een koopwoning een bezoek brengen aan de Bolstoren in Nieuw-Vennep. Met een bouwlift aan de buitenzijde kwamen de bezoekers aan op de 5e etage. De modelwoning was zodanig ingericht dat men een beeld kreeg van wat mogelijk is op ruim 40 vierkante meter. Tussenmuren zijn er nog niet, maar op de grond stond aangegeven waar wat geplaatst gaat worden. Er zijn geen balkons, maar de bovenste helft van de ramen kunnen naar beneden zakken. Eind dit jaar, begin volgend jaar, moeten de woningen klaar zijn. De kosten bedragen ruim 3 ton. Er komt een tijdelijk parkeerterrein achter de Bolstoren dat voorlopig gratis zal zijn. Daarmee wordt tegemoetgekomen aan de eerder ontstane commotie over de parkeersituatie ter plaatse. En dan nog het weer van weeronline.nl. De komende dagen schijnt de zon uitbundig en blijft het overal droog. De middagtemperatuur kan oplopen naar een tropische waarde van 34 graden. De wind is zwak, windkracht 2 à 3 en komt uit het zuidoosten, later uit het noordwesten. Dit was het Meernieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
3: Meerradio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
0: Onderweg.
4: Dinsdag.
0: Non-stop muziek.

50 jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
2: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: De NS rijdt vanwege de hitte de komende dagen met minder treinen op een aantal drukke trajecten. Vooral de dubbeldekkerstreinen kan de hitte problemen opleveren. Onderdelen worden dan te heet en kunnen storingen veroorzaken. Er rijden vooral minder treinen op trajecten in de Randstad, maar ook tussen Utrecht en Sittard en tussen Utrecht en Arnhem zet de NS minder treinen in. Ook andere bedrijven nemen maatregelen. Zo mogen bezorgers van boodschappen en pakketjes extra pauzes houden en ze krijgen ook extra water mee. Postbodes van PostNL mogen hun werktijden aanpassen. Waterschappen hebben maatregelen genomen tegen de droogte. In het westen van het land wordt zoet water aangevoerd om te voorkomen dat het grondwater zout wordt. Dijken worden extra geïnspecteerd en in Brabant mag er geen water meer uit sloten, beken en rivieren worden gehaald om het land mee te besproeien. Sinds het tijdelijke akkoord tussen de VS en Iran passeren weer meer schepen de straat van Hormuz. Gisteren waren het er 36, afgelopen weekend ruim 60. Het zal wel even duren voor de scheepvaart weer op het oude niveau zit. Voor de oorlog tussen de VS en Iran gingen er per dag meer dan 100 schepen door de zeestraat. De hoofdroute is nog gesloten omdat daar nog mijnen liggen. De elektrische raceklasse Formule E komt naar Zandvoort. Formule E is de volledige elektrische variant van de Formule 1. Op 18 en 19 juni volgend jaar worden op het circuit 2 Grand Prix verreden. De Formule E is volgens de directie van het circuit een goede opvolger van de Formule 1 die deze zomer voor het laatst op Zandvoort rijdt. De enige Nederlander in de Formule E is Nyck de Vries, die in 2019 wereldkampioen werd. Dit jaar wil hij nog de 24 uur van Le Mans. Het weer, het is 27 graden in het noorden en 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 graden in het noorden en 21 in het zuidwesten. Morgen zonnig en nog een stuk warmer dan vandaag. In het zuidoosten kan het 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
2: Onderweg.
5: Dinsdag.
2: Non-stop muziek.

0: Iedere zondagmiddag presenteert Ton van Dranen de maand van het jaar. Muziek, nieuws uit Haarlemmermeer en het wereldnieuws uit het verleden.
1: De KLM heeft vandaag op een introductievlucht van Schiphol naar Rome de nieuwe DC-9 officieus in gebruik genomen.
0: Met de grootste artiesten.
2: This is Phil Collins.
3: This is Chris Rea.
4: Dit is Jody Bernal.
5: Hello, this is Christopher Cross.
6: Ik ben het Cilia Rombly in de maand van het jaar.
0: De maand van het jaar. Zondagmiddag van 2 tot 3 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
7: Het dek van het Lisserwegviaduct in zijn geheel uit de A44 gereden en de heren van tennisclub De Kikkers pakken de Nederlandse titel. In de nacht van zaterdag op zondag is het dek van het oude Lisserwegviaduct in zijn geheel uit de A44 gereden. Het oude viaduct wordt na bijna 90 jaar trouwdienst vervangen. Met een speciaal voertuig is het brugdeel van het viaduct naar een plek direct naast de snelweg gereden. Daar wordt het gesloopt en kan direct worden begonnen met het afbouwen van het nieuwe viaduct. Er gingen nog wat voorbereidingen aan de verwijdering van het dek vooraf. Zo werden vrijdag eerst vele tonnen aan grond, puin en meerdere oude asfaltlagen verwijderd om het oude viaduct vrij te maken van de weg. Het herenteam van tennisclub De Kikkers heeft zondag op het eigen park in Nieuw-Vennep het Nederlands kampioenschap veroverd. In die finale tegen Zee en Duin knokte de ploeg zich terug van een 2-0 achterstand en stelde uiteindelijk via dubbelspelen de Nederlandse titel veilig. Volgens Albert Robben van De Kikkers is de titel het resultaat van een plan waar de club de afgelopen jaren gericht aan heeft gewerkt. Je begint met een plan samen met sponsor SNS Vastgoed en hoe mooi is het dat dat plan uitkomt, aldus Robben. Met de landstitel bekroont tennisclub De Kikkers een sterk seizoen en schrijft het ook geschiedenis. En dan nog het weer van weeronline.nl. De komende dagen schijnt de zon uitbundig en blijft het overal droog. De middagtemperatuur kan oplopen naar een tropische waarde van 34 graden. De wind is zwak, windkracht 2 à 3 en komt uit het zuidoosten, later uit het noordwesten. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het

Radio Super Track. De Meer Radio Super Track van deze week. Larissa Michelle, 28. Heartbeat.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
2: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Het aantal mensen dat langer dan een half jaar moet wachten op een keuring voor arbeidsongeschiktheid is opnieuw toegenomen. Het zijn er op dit moment zo'n 11.000. Minister Veilbrief noemt dat zorgelijk. Volgens hem ligt de oorzaak bij het UWV dat de keuringen uitvoert. Daar hebben ze al jaren tekort aan artsen. Op basis van de keuringen wordt bepaald of iemand recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. In de tussentijd krijgen mensen een voorschot. Als uiteindelijk blijkt dat ze daar geen recht op hebben, hoeven ze dat niet terug te betalen. Het Oekraïnse leger heeft een spoorbrug opgeblazen op de door Rusland geannexeerde Krim. Beelden van de droneaanval zijn gedeeld op sociale media. Het gaat om een spoorbrug over een kanaal in het oosten van het Schiereiland. Het is de enige spoorverbinding tussen Rusland en de Krim. Oekraïne is de afgelopen weken hard bezig de Krim te isoleren van Rusland door alle verbindingen met het vasteland aan te vallen. Daardoor is op het Schiereiland een groot tekort aan brandstof ontstaan. De Taliban-delegatie die op uitnodiging van de Europese Commissie naar Brussel kwam, heeft afgesproken met vertegenwoordigers van 15 EU-landen. Onder hen was ook een vertegenwoordiger uit Nederland. Doel van het overleg was het maken van afspraken over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. Of er afspraken zijn gemaakt, is nog niet bekend. Een van de zwaargewonden van het verkeersongeluk bij Terhole in Zeeland is weer thuis. Twee andere kinderen die ernstig gewond raakten liggen nog in het ziekenhuis. Er zijn zorgen over hun herstel en de revalidatie, meldt de organisatie namens de familie. Het ongeluk gebeurde bijna 2 weken geleden. Een automobilist reed met zijn auto in op een groep kinderen die op schoolkamp gingen. Daarbij kwamen 3 kinderen en de directeur van de school in Aksel om het leven. Het weer vanavond nog volop zon, het blijft nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 graden in het noorden en 21 in het zuidwesten. Morgen zonnig en nog een stuk warmer dan vandaag. Het wordt dan 33 graden in het noordwesten tot 37 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
1: Het is dinsdagavond en dit is Soul at Six met Martin van Golen.

1967, dat is toch al bijna 60 jaar geleden. Cold Sweat, James Brown. Het kwam toen van zijn voorhoofd afstromen. En laten we nou eerlijk zijn, een beetje cold sweat van al die verwachtingen die we het komende uur hebben. Nou, daar heeft Haarlem en Meer toch wel een beetje last van. Welkom bij, hoe heet het programma ook alweer? Inderdaad, Soul at Six. We gaan een uurtje lang lekker dansen. Ik heb het eerste half uur Rick James, The Temptations en Peebles ervoor klaarstaan. Maar ook Josh Stone, Super Duper Love. Zij trapt, nou ja, de tweede bal. Leuk dat je luistert, Haarlem en Meer. Leuk dat je meedanst, Haarlem en Meer. Tot 7 uur, Soul at 6.

Ja, als je meer radio blijft volgen, dan kom je vanzelf achter waar de grote branden zijn in deze polder. Fire in de Radio Ohio Players. Wat een heerlijke funkplaat is dat. Ik was toch op zoek naar een lekker jingeltje. Dat funk classic heb ik helaas niet. Dus zeg ik het zelf. Maar Ohio, de Ohio Players spelen met het Fire. Een ongelooflijke lekkere punk. funk classic. Dat was funk in de jaren 70. We gaan nu naar de Zero's, waar de muziek totaal veranderd is. Maar het dansen uiteindelijk allemaal hetzelfde bleef. Monet en left foot.

grotere host geduwd natuurlijk door MC Hammer. Die dit riedeltje gebruikte voor zijn eigen winst. Nou, eenmalige grote hit. Maar Rick James was er groot uit bij zichzelf. Hij vond zichzelf groter en belangrijker dan Prince. Nou ja, de geschiedenisboeken zullen dat tot als waarheid moeten maken. Maar Super Freak, heel fijn. Ergens in het midden van het nummer hoort hij zeggen Temptations Sing. En toen dacht ik, weet je wat, dat gaan we nou gewoon doen. Dus ik heb hier de Temptations. En die drijven op Clyde Now. Clyde Now 9. Zometeen heb ik een kort weeroverzicht van Ann Peebles en Jimmy Cliff. Misschien zijn er nog meer wolken op.

schrijven er: de hemel wordt donkerder. Je ruikt de regen al een beetje op het gras, terwijl het toch moet vallen. Wat voor weer het wordt, weet ik ook niet. Of het belangrijk is in deze show, helemaal niet. Maar als het om textueel gaat, dan blijven we even bij het thema water uit de lucht. En M. Piebels kan er helemaal niet tegen.

Mooie 1973, gaat als al een hekel in de regen. Dus het is niks nieuws. En geloof me, over 50 jaar of zo kunnen we nog steeds heel slecht tegen de regen. Maar ik heb goed nieuws. Ik kijk naar buiten. Ik kan het goed zien. Ik hoef niet eens een verrekijker te gebruiken. Heel ver in de verte zie ik dat het opklaart.

0: Zo krijg je meer tips over exposities, theatervoorstellingen, films en alle andere activiteiten in Haarlemmermeer. En elke zaterdagmorgen zet Meer Radio alle activiteiten nog uitgebreider op een rij in het programma Meer Activiteiten. Tips voor een leuk uitstapje? Stuur ze naar redactie@meerradio.nl. Meer activiteiten, zaterdagmorgen van 10 tot 12.
1: Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De wachtlijst voor de keuring voor arbeidsongeschiktheid is opnieuw langer geworden. Nu zijn er zo'n 11.000 mensen die langer dan een half jaar moeten wachten voor ze aan de beurt zijn. De wachtlijsten worden vooral veroorzaakt door een gebrek aan artsen bij het UWV. Het Oekraïense leger heeft een spoorbrug opgeblazen op de door Rusland geannexeerde Krim. Het is de enige spoorverbinding tussen Rusland en het Schiereiland. En vertegenwoordigers van 15 EU-landen, onder wie ook een Nederlander, hebben in Brussel gesproken met een Taliban-delegatie. Doel was het maken van afspraken over het terugsturen van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. Het weer, morgen nog warmer dan vandaag, tot lokaal 37 graden.
0: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Het is dinsdagavond en dit...

0: voorlopig stoppen wij nog niet hoor. Tot 7 uur is Solid Six er gewoon bij. Je hebt net eventjes een kort nieuwsoverzichtje van ons cadeau gekregen. Dat doen we wel vaker. Naughty by Nation, Miami Sound Machine, als ik tijd heb. En ook Al Green staan klaar voor je de komende half uur. Ain't no stopping us now. Het is maar gezegd, we blijven nog even doordansen. Dat baslijntje van Ain't no stopping us now. Doem, doem, doem, doem, doem. Dat is maar qua idee van Pino Danjo. Hoewel Pino beweert dat hij dat echt zelf bedacht heeft met de bassist. Ja, ik vind het heel dicht naast Ain't no stopping us now hebben gelegd. Ik kan niet zingen, ik kan geen basgitaar spelen. Maar ik herken wel en ik ben niet doof natuurlijk. Hè?
1: Beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato. E mi sono scatenato, Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato.

Ja, technisch gezien niet helemaal het begin van Prince, maar wel waar het toen bekend was. Controversy, dat was misschien wel een beetje zijn middelneem. Bij tijd en wijle, maar heerlijk. Prince 1981, Controversy. Volgens mij was hij nog niet zo heel lang geleden jarig. Zullen we dat maar een beetje hebben hetzelfde? Het is een mooi cadeautje aan, van Prince aan jullie allemaal. Wat een onwaarschijnlijk lekkere plaat. Ik kan al zo moeilijk stilzitten. Dat was bij Prince zijn hele carrière al een groot probleem. Voor Prince zelf, maar voor mij natuurlijk ook helemaal. Hey, zullen we even samen pakken? Zullen we even de kleur groen erbij halen? Dit is Al Green, Let's Stay Together. Veel gecoverd, maar het origineel is van de heer zelf.

kan eigenlijk alleen maar een scheldwoord bedenken. Vertellen hoe ontzettend mooi ik dat vind. En mijn moeder zei altijd, ja, als je geen woorden meer hebt, dan moet je in ieder geval geen scheldwoorden gebruiken. Wauw. Think About You, Frank Ocean. Geen familie van Billy natuurlijk. En daarvoor Al Green's Let's Stay Together. En zullen we dat nog heel even doen? Heel even samen blijven? Dan draai ik nog Robert Cray voor je. En daarna Kanye West. En dat laten we raden natuurlijk. Right Next Door, Because of Me. Het is eigenlijk een heel tragisch nummer. Maar hij speelt het zo blij. Dus er komt toch stiekem een glimlach op het gezicht. I can...

0: Kanye West, Adam Levine deed de zinging. Kanye West deed al de beats, muziek en alles erop en eraan en nog wat. En dan was hij toch echt, en is hij eigenlijk nog wel een onwaarschijnlijke grootheid. Zou er sprake zijn van een, zou hij dat misschien toch, ja, Dr. Beat kunnen zijn?
1: Emergency, paging Dr. Beat, emergency.
0: Nou ja, we zullen het weten, we gaan hem oproepen, dan komt hij zo meteen wel. Schijnt in de buurt te zijn. Miami Sound Machine, Gloria Estefan natuurlijk en Dr. Beat eindigt... maakt een einde aan deze show. Dat klinkt maar heel dramatisch. Weet je wat, morgen zijn we er weer. Nog een dansbare fijne avond.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
2: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Het aantal mensen dat langer dan een half jaar moet wachten op een keuring voor arbeidsongeschiktheid is opnieuw toegenomen. Het zijn er op dit moment zo'n 11.000. Minister Veilbrief noemt dat zorgelijk. Volgens hem ligt de oorzaak bij het UWV dat de keuringen uitvoert. Daar hebben ze al jaren tekort aan artsen. Op basis van de keuringen wordt bepaald of iemand recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. In de tussentijd krijgen mensen een voorschot. Als uiteindelijk blijkt dat ze daar geen recht op hebben, hoeven ze dat niet terug te betalen. De Taliban-delegatie die op uitnodiging van de Europese Commissie naar Brussel kwam, heeft gesproken met vertegenwoordigers van 15 EU-landen. Onder hen was ook een vertegenwoordiger uit Nederland. Doel van het overleg was het maken van afspraken over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. Of er afspraken zijn gemaakt, is nog niet bekend. Op de door Rusland geannexeerde Krim heeft het Oekraïense leger een spoorbrug opgeblazen. Die vormt de enige spoorverbinding tussen Rusland en het Schiereiland. Afgelopen weken voert Oekraïne veel aanvallen uit op de Krim. Zo probeert het leger het gebied te isoleren van Rusland. Vanwege de hitte rijdt de NS de komende dagen met minder treinen op een aantal drukke trajecten. Vooral op routes in de Randstad, maar ook tussen Utrecht en Sittard en tussen Utrecht en Arnhem zet de NS minder treinen in. Vooral bij dubbeldektreinen kan de hitte tot problemen leiden, zegt de NS.
4: Het meest herkenbare onderdeel waarmee wel problemen kunnen ontstaan zijn airco's, en dan specifiek bij een dubbeldekker. En wat bij dubbeldekkers ook nog eens meespeelt, is dat het zware treinen zijn. Je hebt die airco's dus ook nodig om veel ruimtes koel te houden. Dus ja, die treinen zijn gewoon wat kwetsbaarder.
3: En dan nog het weer. Vanavond nog lang warm, vannacht helder. Het wordt niet koeler dan zo'n 16 graden in Groningen, tot 21 in Zeeland. Overdag zonnig en met weinig wind nog warmer dan vandaag. Van 28 graden op de Wadden tot plaatselijk 37 in het zuiden en het midden van het land. Dit was het NOS Journaal.
2: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
5: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
2: Forgotten Faces.
6: Fedor Veldman.

0: Ja, ik hoor je denken. Wat is dit? Wat is dit ook alweer? Ja, het is niet wat je denkt. Het is Boney M.
1: Forgotten Faces.
2: Theodor Veldman.
0: Boney M, ja, inderdaad. Een beetje een vergeten Boney M. Want het stijltje van Boney M is wel heel erg duidelijk over het algemene verhaaltje. He, the story of Ma Baker. Of hebben de Rasputin, uiteraard. Maar ook the Crazy Like a Fool, Daddy Cool, Sunny. Allemaal toch wel groot, de echte Boney M-klassiekers. Maar er is ook een hele hoop bubbling under van die plaatjes die ze wel hebben uitgebracht, maar nooit meer worden gedraaid. Blijkbaar hebben ze niet die grootsheid of zo. Maar deze is wel lekker zomers. Kalem Badaluna. Vrienden, warm welkom bij Forgotten Faces. Het is dinsdag 23 juni 2026. We zijn net begonnen aan de zomer. Hij is 2 dagen oud. En we gaan binnen een week naar een hitterecord waarschijnlijk. Als je denkt het is heet vandaag, het kan nog veel erger. Oh, ja, vrijdag gaat het asfalt smelten, denk ik. Ik denk niet dat het verstandig is om de deur uit te gaan. Nee, want dan strand je op een gegeven moment in die auto met vastgeplakte banden aan het asfalt. En dan doet de airco het niet meer. En het geen water meegenomen. Krijg je een noodlottig... Ja, ongeval eigenlijk, gestorven van de hitte. Iets wat misschien toch wel gaat gebeuren aanstaande vrijdag. Ja. Nou ja, er zijn heel veel tips die je maar moet opvolgen. In ieder geval probeer een beetje verkoeling op te zoeken. Dat is wel belangrijk. Ja, het is inderdaad warm. Als het heel erg warm is in huis, zoek dan een andere plek dan thuis. Ja, je kan nu tegenwoordig ook zo'n dalvrij kaartje kopen, €49. Ga gewoon lekker de hele dag in de trein en het doet de airco het. Alhoewel net in het nieuws al was dat het waarschijnlijk ook minder gaat worden allemaal. Dat is een idee, of naar de supermarkt. Ja, er zijn al wat verkoelende plekken worden er georganiseerd. Dus echt bedrijven of supermarkten die dan een soort van een verkoelende vluchtheuvel bieden. Dat je daar dan kan zijn. Ja, gewoon in de supermarkt, want daar is het wel lekker, bijvoorbeeld. Of gaan zwemmen. Ik kan in ieder geval afraden om buiten te gaan werken. Dat is in ieder geval dat je denkt van ik ga lekker in de tuin werken. Nee, dat is niet verstandig. Nou ja. En mocht je nou echt goede tips willen hebben, dan moet je eventjes naar het Nationaal Hitteplan. Daar komen echt van die briljante adviezen voorbij. Dat je echt denkt, ja, inderdaad, ik daar niet aan nou van na heb gedacht. Ik bedoel, slaap niet onder een te warme deken. Dat is dat toch wel een tip. Ja, dat is een tip die heel erg belangrijk is. Ik heb dan toch in die onderdeel dat vier zazoelen dekbed zo licht te zweten. Dat je denkt, er gaat iets niet goed. Ik moet toch even iets anders gaan bedenken. Ja. Verkoeling. Ik heb wel één goede tip. Dat is echt een geheime tip van mij. Zo'n ventilator. Het hoeft niet eens een airco te zijn, maar gewoon een ventilator. En een plantenspuit. En dan zo af en toe eens eventjes wat water over je lichaam heen sprayen. En dan zo in die ventilator dat extra verkoeling, zeg maar. Dat is een gouden tip. Echt waar, een gouden tip. Je gaat me heel erg dankbaar zijn vrijdag. En wat gaan we doen vandaag? Nou, eigenlijk vooral erg veel vergeten hits draaien. Want dat is het recept voor de dinsdagavond. Ik begin ergens met een jaar of 5 geleden met het zoeken naar van die pareltjes, van die plaatjes die om wat voor reden dan ook vergeten zijn. Ja, waarom? Omdat ze niet tijdloos zijn. Of omdat ze vervelend zijn. Dat kan natuurlijk ook. Of heel erg moeilijk op de radio in te mixen zijn. Omdat ze te lang zijn. Fade-outs, fade-ins. Nou ja, goed. Ga zo maar door. Niemandalletjes. Allemaal redenen om platen te vergeten. En aan mij de taak om die plaat even terug te brengen in de herinnering. Want dan kom je ook vaak weer in één keer terug. Zo in dat moment van... Oh ja! Die vakantie. Oh ja, dat vakantiebaantje. Oh ja, dat schoolfeest. Oh ja, die relatie. Nou goed, dat idee. Dat is het eigenlijk. Sentiment opsnuiven tot 1 uur of 9 vanavond. En wil je nou ook een bijdrage leveren, dan kan dat zeker. Ik ben altijd op zoek naar vergeten platen uit de jaren 80 en de jaren 70. Want, ja, ik leefde toen nog niet. Nou ja, het staartje van de jaren 80 heb ik dan als baby meegemaakt. Maar eigenlijk ben ik niet muzikaal bewust geweest. Dus mocht je dat wel zijn geweest, dan ben je welkom als mijn opvoeder, mijn muzieknanny. Studio@meerradio.nl. En muzieknanny is in dit geval ook nog een onzijdige

Misschien wel de ster van dit moment, Alex Warren, nieuwe single Passenger op Meer Radio. En daarvoor, The Stars Are Blind, Paris Hilton. Het is alweer 2006, was in de zomer toch wel een behoorlijke hit, maar ze was ook ongelooflijk populair in die tijd. Ja, echt, elke week stond ze wel in een roddelblad en elke keer weer op de televisie met haar reality-serie. Maar je kan ook niet zeggen dat ze helemaal geen talent heeft. Het werd wel echt behoorlijk gezegd natuurlijk. Het was ook wel een rijke luiskindje, zeker. Maar helemaal vrij van talent was ze nou ook weer niet, maar toch. We gaan verder terug in de tijd, terug naar het jaar 1990. En 1990 is het jaar van het Schengenakkoord. Frankrijk, de Bondsrepubliek Duitsland, België, Nederland en Luxemburg die ondertekenden Schengen. En dat zorgde voor afschaffing van de grenscontroles voor personen en goederen. Ja, natuurlijk kunnen er wel eens wat incidenteel grenscontroles plaatsvinden. Ja, het zijn wel van die dagen dat je wat steekproeven houdt of zo. Maar zoals het vroeger was, is het echt niet meer. Nee, dat je iedere keer ook je paspoort moet laten zien, een stempeltje moest laten zetten enzovoort. Dat hield de boel alleen maar op. Dan stond je, ik weet niet hoe lang, in de file iedere keer. Ja, dat was een drama. Dus om de economie een beetje te stimuleren, werden ze afgeschaft. En tot op de dag van vandaag is dat nog steeds van kracht, het Schengen-akkoord. En het is uitgebreid. Behoorlijk uitgebreid. Er zijn ook heel veel landen die niet in de EU zitten, niet in de euro meedoen, maar wel Schengen hebben getekend, zoals Zwitserland, Noorwegen. Dat kunnen we wel noemen. 1990, ook het jaar geweest van een topontmoeting tussen de Duitse bondskanselier Helmut Kohl en Mikhail Gorbachev van de Sovjet-Unie. Het gebeurde in Moskou en daar moesten de laatste overeenkomsten worden gesloten. De laatste heikele punten wat betreft de hereniging van de twee Duitslanden. Want dat was net gebeurd. Eind 1989 viel de muur. En eigenlijk stond heel 1990 en ook 1991 in het teken van het ineenstorten van de Sovjet-Unie. Het herenigen van de twee Duitslanden. Ja, eigenlijk is het een enorme reeks aan allerlei gebeurtenissen in die periode. De wereld in 1988 zag er echt anders uit dan de wereld in 1992 op dat vlak. Wel bijzonder, zeker Europa, hoe dat dan, de grenzen werden getekend. 1990, ook het jaar geweest waarin er een explosie plaatsvond aan boord van een Noordse supertanker, de Megabulk. Dat gebeurde in de Golf van Mexico. 4 doden en het schip dat verloor ongeveer 16.500 ton aan olie. Dat is toch wel een aardige milieuramp. Als je dit hebt, dan mag het grote schoonmaak mag dan beginnen, ja. Dus die is alweer de lui van Greenpeace met de hand in het haar. Oh nee, wat is er nou met me gebeurd? Wat hebben we dat weer gedaan als mensheid? How dare you? Ja, how dare you? 1990, ook het jaar geweest waarin de allerlaatste lelijke eend van de lopende band rolde. Ja, de lelijke eend. De laatste was in een fabriek in Portugal. En de productie heeft maar liefst 41 jaar geduurd van de Franse Citroën. De Deux Chevaux. Het is toch wel echt een iconisch ding. Als je dan iedere keer nog eentje ziet rijden, denk je, ah, jawel. Ja, toch? Dat is echt een beetje een klassiek autootje aan het worden. De eend, maar goed. Misschien moet er nog eens een keer een retro eend komen. Zoals we ook al hebben Fiat 500 hebben gehad. En de Fiat Panda. En misschien nou ook een retro Deux Chevaux.

erg uniek. Een plaats van 5,5 minuut in de top 40 op dit moment. Meestal doen ze er misschien 2,5 over. Want ja, dan heb je al in ieder geval de Buma's al binnen. Hè? Want 2 minuten is voldoende voor de royalties, nietwaar? Ja, dat is toch wel een unieke situatie. Sam Fender, Olivia Dean en Rain Me In op meer radio. Daarvoor hoorde je nog Quincy Jones en Tomorrow.

Sade. En Paradise op meer radio. Een dame die erg veel hits heeft gescoord in de jaren 80, jaren 90. Even een kleine greep nemen uit haar toch wel imposante discografie. In ieder geval Smooth Operator. Ja, ik krijg het bijna niet meer mond uit. Ik zit een beetje te

0: Nou ja. Ja, Smooth Operator was een grote hit. Die draaien we nog met regelmaat op de radio. Ook nog wel The Sweetest Taboo, ook nog wel. Never As Good As The First Time. Dat is alweer zo'n plaatje die we niet meer zo heel erg vaak draaien. Maar eigenlijk is de rest van al haar oeuvre die in die tijd net op de radio is terechtgekomen, niet meer. Nee. Het is vergeten. Maar goed, aan mij dan de taak om eventjes dit soort plaatjes terug te brengen in de herinnering. Dit is Forgotten Faces, tot 9:00 vanavond. Zometeen is het tijd voor wat muzikale opvoeding. Wil jij mij nou mijn nanny zijn, dan kan dat. Studio@meerradio.nl en kom maar door met vergeten hits uit de jaren 80 en de jaren 70. En eerst kijken we naar het weer. Wat gaat er allemaal gebeuren? Nou, vanavond is het zonnig en warm. Lang warm zelfs nog. De komende nacht is het helder en daalt het kwik naar 16 graden in Groningen tot 21 graden in de Randstad. En morgen is het zonnig zomerweer. Het wordt warmer dan de afgelopen dagen. In het binnenland stijgt de temperatuur naar 34 tot 35 graden. In de kustgebieden en in het noorden is het ietsjes koeler, 30 tot 33 graden. Maar er staat een zwakke tot hooguit matige wind uit de variabele richtingen. En donderdag wordt het nog heter. Temperaturen van zelfs 37 graden zijn er voorspeld.
1: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

Here is a story about a man.

R. Kelly had niet eens alleen het verhaaltje Trapped in the Closet, maar ook deze. Dit was een hitje in 2002. Contagious samen met de Isley Brothers, de gecancelde R. Kelly. Ja, ik blijf het toch iedere keer weer eventjes terugbrengen in herinnering. Ondanks het feit dat we het eigenlijk helemaal niet meer mogen draaien. Nee, en ik heb er ook een nieuwe flair aan gegeven door iedereen te zeggen dat het een crimineel is. En eigenlijk wil ik ook niet R. Kelly zeggen, maar gewoon Robert K. Want dat is het. Het is gewoon een crimineel, laten we eerlijk wezen. En hij heeft aardig wat narigheid op zijn kerfstok. Maar goed, het was wel een hele grootheid eind jaren 90 en begin zero's met zoveel hits dat er toch wel aardig wat sentiment aan blijft kleven. En deze heb ik al zo lang niet gehoord. En die stem van die Isley Brothers, dat blijft toch wel vet. Ja, ja, ja, zeker. Het is een groepje wat al heel erg lang bestaat. Iedere keer ook wel, blijft ook in de familie. En ze hadden met name in de jaren 60 en de jaren 70 wel hits. En ineens kwam daar dit plaatje uit in 2002. Met toch wel aardig hoge ogen, want het is nog wel een nummer 3 geweest in de top 40. Zeker. Nu naar terug naar de 90s. Voor deze Critical Mass.

Critical Mass was dat van Believe in the Future, wou ik zeggen. Zometeen is het tijd. Oh nee, mijn... Ho. Ik ben eventjes de kluts kwijt. Ik wou... wat... Ja. Oké, wat wou ik ook alweer. Ik wou je voorstellen aan een plaat die misschien nieuw is. Of misschien is vergeten. Want het is tijd voor is het nieuw of is het vergeten. Ja, want mijn stelling is dat de muziek van tegenwoordig vergrijst. Dus laat maar weten. Is het nieuw of is het vergeten? Studio@meerradio.nl.

Daan en Rianne, die hadden het goed. En verder voor de rest is het allemaal een beetje vaag gebleven. Want wat is het nou? Het is inderdaad vergeten. Want het is een plaatje alweer uit 2020. Deze Martin Garrix, John Martin en Higher Ground op Meer Radio. Dus toch even de shout-out. Zometeen is het tijd voor een muzikale opvoeding. Wil je mijn nanny zijn, dan kan dat. Mailen studio@meerradio.nl. Eerst Sunburn, Homebreaker.

0: Somber. Een homewrecker op meer radio.
1: Fedor's muzieknanny.
0: Jawel, het is tijd voor wat muzikale opvoeding. Ik kan het al dringend gebruiken. In dit geval is het binnengekomen via de mail. En Nathalie is mijn nanny voor dit uur. En die heeft Cloud ingestuurd. En Substitute. Oude muziek inmiddels. Maar toch wel leuk om even te draaien. Dankjewel.
1: Fedor's muzieknanny.

0: Substitute was dat, Cloud, op Meer Radio. En dat was eventjes de muzieknanny voor dit uur. En zometeen na 8 is het tijd voor wat top 40 geschiedschaamte. Altijd leuk, even kijken wat er allemaal zo al in de top 40 heeft gestaan in het verleden, waar we ons nu diep en diep voor schamen. En verder nog veel meer vergeten hits. Zometeen. Oh, gaat het lekker, hè? Ik heb vandaag een beetje een slechte reflex op de knoppen. Dat merk ik al wel.
1: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Ron van Kan met het NOS Journaal. Op de door Rusland geannexeerde Krim heeft het Oekraïense leger een spoorbrug opgeblazen. Het is de enige spoorverbinding tussen Rusland en het Schiereiland. Het Oekraïense leger probeert het gebied te isoleren van Rusland, zegt redacteur Paulus Houthuis.
3: Dat doen ze dus door allerlei aanvallen op energiecentrales, oliedepots, nou, logistieke plekken zoals wegen en bruggen. En op die manier zie je dat het gewoon steeds moeilijker wordt voor de Russen om de oorlog daar draaiende te houden. Laat staan dat alles nog gewoon functioneert, ook voor de burgers die daar nog zitten.
2: Op de Krim is een groot tekort aan brandstof ontstaan. Een meerderheid van de Kamer vindt dat de IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, weer mobiele telefoons en andere gegevensdragers van asielzoekers moet gaan uitlezen. Zo valt beter vast te stellen of ze de waarheid spreken bij hun asielaanvraag, vindt de indiener van het voorstel, JA21. De Raad van State oordeelde eerder dat het uitlezen van mobiele telefoons een te grote inbreuk op de privacy is. De Taliban-delegatie die op uitnodiging van de Europese Commissie naar Brussel kwam, heeft gesproken met vertegenwoordigers van 15 EU-landen. Doel van het overleg was het maken van afspraken over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. De ontmoeting betekent niet dat Europa de Taliban erkent, benadrukt de commissie.
4: These are technical level contacts, operational engagement, technical level contacts. And this does not mean recognition. This by any means does not mean recognition.
2: Wat de Taliban en de EU hebben afgesproken is nog niet bekend. Het was de heetste dag ooit gemeten vandaag in Frankrijk, meldt Météo France. Op verschillende plekken liep het kwik op tot 42 graden. En ook in Groot-Brittannië is het ongewoon warm. Het Britse Meteorologisch Instituut waarschuwt voor extreme hitte morgen en overmorgen. In Londen kan de temperatuur dan oplopen tot 39 graden. Het weer hier, vanavond nog lang warm, vannacht helder, morgen overdag zonnig en met weinig wind nog warmer dan vandaag, tot plaatselijk 37 graden in het zuiden en het midden van het land. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+, en overal op 105.5 en 106.6 FM.
5: Forgotten Faces. Theodor Veldman.

0: Ja, niet echt een hele diepgaande tekst, maar wel erg leuk. Petra was dit en hey, jij daar?
1: Forgotten Faces.
2: Theodor Veldman.
0: Nooit meer op de radio gedraaid en misschien ook wel terecht. Maar ja, hè? Zonder dit soort plaat had ik geen programma. Warm welkom in nummer 2 van Forgotten Faces. Dinsdag 23 juni 2026. De zomer is nog maar 2 dagen bezig en we zitten nu al tegen de records aan. En vrijdag gaan we alle records breken. Het is toch wat. Eigenlijk is er een trend gaande sinds 2019 of zo. Hebben we elk jaar wel een hitrecord. We gaan nu weer over een hitrecord heen van vorig jaar of het jaar daarvoor. En het jaar dat, alleen tijdens corona was het wat minder heftig qua temperaturen. Maar dit is toch wel weer echt dat je denkt, oei. Ja, Zuid-Europa is in rep en roer. Vorig jaar hadden ze ook in Spanje temperaturen van dik 40 graden. Ik weet nog wel dat ik in de... Nou, september was het volgens mij, ja. Dus in september was ik in Sevilla, ja, dat was Zuid-Spanje. Maar daar was het gewoon buiten de schaduw gemakkelijk 43 graden. Weet je, dat is zo'n kruispunt en dan staat er dan zo'n grote thermometer met reclame erop. En dat staat vol in de zon te bakken. En dan dit soort temperaturen erop, dan denk je, oh man. En je voelt het ook echt. Je schoenen plakken gewoon aan het asfalt vast als je de straat oversteekt. Je voelt de hitte van de tegels afkomen. Ja, je kan echt eieren bakken op straat. Het is echt zo warm was het. En we gaan nu hier in Nederland ook naar die temperaturen toe. En dat is nogal eventjes een dingetje. Ik verheug me niet heel erg op vrijdag, zeg ik heel eerlijk. Nee, alhoewel het in mijn huis toch nog wel redelijk koel te houden is. Ik heb wat zonneschermen en zo, dus dat helpt echt wel heel erg. En als het even kan, dan lucht ik s'avonds als de zon onder is even flink door. Maar ook met die dagen blijven de temperaturen ook wel boven de 20 graden s'avonds, weet je wel. Dus het is lastiger om het toch wel eventjes koel te krijgen in huis. Maar dit weekend heb ik een event gepland staan waar ik heen ga. Dat is een soort van traditie die al jarenlang stand houdt. Ik ga naar de TT. Maar op de TT is gewoon echt werkelijk waar nergens schaduw. Gewoon, je zit echt op zo'n tribune te bakken zonder schaduw. Ik moet heel eerlijk bekennen dat ik niet heel erg enthousiast ben om dit weekend daar naartoe te gaan, eerlijk gezegd. Ja, en ik ga ook nog eens achterop een motorfiets. Want ik heb nooit het aangedaan om, op mezelf aangedaan om te zeggen, om een motorrijbewijs te gaan halen. Het is niet gaan kriebelen of zo. Het is niet dat het vuurtje van mijn vader op zoon is opengeslagen. Dus ik ga er dan wel mee, maar dan achterop. Achterop. In een motorpak. Met 34 graden Celsius. Ik zie het. Ik heb er echt totaal geen zin in, eerlijk gezegd. Maar ja, ik heb wel een kaartje. Ja. En het is ook traditie. Dus op het moment dat ik nou ga zeggen van nee, ik wil niet en het is warm. Ja, dan heb ik denk ik ook de mensen met wie ik dan ben, die zijn ook niet blij met mij. Dat weet ik eigenlijk ook wel zeker. Dus ik ga me er maar eventjes volle zin tegenaan. Om dat dan toch maar weer te gaan doen dit jaar. Ja, 30 graden. Heerlijk. Nou ja, wat gaan we doen in de show? Nou, eigenlijk vooral veel vergeten hits draaien. Want dat is het idee van dit radioprogramma. Forgotten Faces heet het. Tot 1 uur of 9 duurt het. En wil je nou een duit in het zakje doen? Als muzieknanny, dan ben je welkom. Studio@meerradio.nl. De studio@meerradio.nl. Kom maar door met vergeten hits in de jaren 80 en de jaren 70. Want daar heb ik opvoeding voor nodig. Voor de rest kom ik er wel uit. Dit is bijvoorbeeld 2010. Rihanna en TMO.

0: Harry Styles op meer radio. En Dance No More, de derde single van het album. En het staat bij mij op repeat. Dus ik denk dat mijn Spotify raps dit jaar eindigen op een leeftijd van 14 jaar oud, denk ik. Gemiddeld. We gaan heel eventjes naar het jaar 2010. Het jaar van Rihanna's Te Amor. Een vergeten Rihanna draaien we eigenlijk nooit meer. Nee, het is ook een bescheiden hitje geweest. En is helemaal in het jaar blijven hangen. En 2010, dat is ook het jaar waarin de parlementsverkiezingen waren in Nederland. En de liberale VVD won. En Mark Rutte werd daarmee de nieuwe premier. Ja, dat was 2010, het begin. En ze gingen aan gedoogconstructie tegemoet. Samen met de PVV en in een kabinet gingen ze zitten met het CDA. Niet zo heel erg lang heeft dit er gezeten, maar ja, het was een experiment, zullen we maar zeggen. Jan-Peter Balkenende nam afscheid als minister-president, maar ook als partijleider van het CDA. 2010, ook het jaar geweest waarin in de Waddenzee een jonge verdwaalde orka werd aangetroffen. In hele slechte conditie. Ja, Morgan werd het dolfijn of het orkaatje genoemd. En het dier werd uiteindelijk overgebracht naar het dolfinarium Harderwijk. En dat heeft nog heel wat voeten in aarde gehad om het daar dan weer weg te krijgen. Dan moet het dus weer niet vol onderzoeken zijn gedaan. Want er waren nogal wat dierenactivisten bang dat Morgan zou worden gebruikt. Ja, voor commerciële doeleinden. En dat hij daar ook nog in Harderwijk trucjes zou moeten leren. En dat mensen er allemaal heen zouden gaan om geld. Dat Harderwijk alleen maar geld te verdienen vanwege de bezoekers die naar Morgan wilden kijken. Ja. Nou, dat was een drama, want het was natuurlijk niet. Nou ja, goed, uiteindelijk is er een hele hoop gedoe geweest, maar het orkaatje is niet teruggezet in zee. Volgens mij is het verkocht uiteindelijk, of overgebracht of geadopteerd door Spanje. Ja, het kon namelijk na heel veel onderzoek niet zomaar terug in zee. Want het was namelijk al te lang uit zee en je begrijpt ongeveer de situatie wel. Maar er was heel wat consternatie rondom dit orkaatje, ja. Waar we met z'n allen toch nog niet druk mee bezig kunnen zijn. En het WK 2010 was het WK dat we verloren in de finale. Spanje won. Het WK van 2010. En dat zit nog steeds erg diep in ons. Ja. Zou het nou zo zijn dat we deze keer het wel gaan halen? Ja, dat is nog steeds een kans. Ik ga er gewoon vanuit dat het niet gaat gebeuren. Over het algemeen gebeurt het namelijk ook niet. De kans dat het gebeurt is namelijk veel kleiner dan dat je het verliest. Dus ja, als ik dan toch aan totus meedoe, wat ik niet doe, zullen we over het algemeen zeggen dat Nederland niet wereldkampioen gaat worden. Ja, dat is een hele grote kans dat het niet gaat gebeuren. En 2010, ook het jaar geweest waarin Joris aan het Raak werd geopend in de Efteling. Het was een nieuw houten achtbaan. Heeft plaatsgemaakt voor een oude houten achtbaan. De Pegasus verdween en Joris en de Draak kwam daarvoor terug. En Joris en de Draak is een dubbele achtbaan van hout. En ook nog eens een keer met een verhaal. Want dat vind ik iedere keer wel leuk als je in de Efteling bent. Dat ze er toch op bijna elke attractie met details overal weer een heel verhaal van kunnen maken. Ja, en dan sta je daar in die wachtrij met die muziek. Sta je daar een uur te wachten en dan hoor je dat liedje, dat s'nachts nog steeds in je hoofd. En iedere keer weer, als dat treintje voorbij is gekomen, die prachtige teksten. Luister naar wat de koning vraagt. Ja, de ridder die de draak verslaat, krijgt 1001 ducaat. Ja, trek ten strijde tegen het beest. Dat is iedere keer wat je moet horen natuurlijk, als je daar zit in die rij. En dan komt het treintje weer voorbij en dan weer. En dan nog een keer. En nog een keer. En precies. Ik ken het helemaal uit mijn hoofd inmiddels. Sagat is dit.
1: Question. Why is it that every time I'm walking down the street, somebody wants to stop me just to give me a flyer? Come on, man. Funk that. Get out of my way.

Living for Kensington op meer radio. En daarvoor hoorde je nog Fuck That. En niet Fuck That, maar Funk That. Sagat was dat. En nu terug naar 2009 voor deze Michiel Kleijs. Dit is La Camenza.

0: Michel Kleijs en La Mezcla. Ja, dat was het, ja. Ja, moet wel goed uitspreken, maar het is erg lastig. La Mezcla. Maar ja, ze zingen het ook helemaal niet. La Calentrie, maar la. Ach, gaat wel lekker onder je huis zitten. Ik versta er helemaal niks van, maar je krijgt het liedje toch in je hoofd. Het is heel gek, maar het is wel een beetje in 2009 blijven hangen. Misschien juist daarom. En over vergeten klassiekers gesproken, zometeen tijd voor Top 40 Geschiedschaamte. Ja, vast kunnen we iets vinden in de Top 40 uit het verre verleden, waar we ons nu diep voor schamen en dat we daarom nooit meer draaien. Dat het echt dus blijven hangen in de tijd met een reden. Ja, wat die reden ook mogen zijn, maakt mij niks uit. Ik ga zometeen toch eventjes wat drek naar boven halen. En ook zometeen muziek, Nanny. En wil je mij nou opvoeden met muziek van voor mijn tijd? Je bent altijd welkom. Studio@meerradio.nl. Maar eerst kijken we even naar het weer. Wat gaat er gebeuren? Het wordt warm. Dat is eigenlijk één wat zeker is. Vanavond is het zonnig en nog heel lang warm. Komende nacht is het helder, maar daalt het kwik wel tot een graad of 16 in Groningen en 21 in de Randstad. Morgen is het zonnig weer, zon overgoten. Het wordt warmer dan de afgelopen dagen. In het binnenland stijgt de temperatuur naar 34 tot 35 graden. In de kustgebieden en in het noorden is het met 33 graden iets minder heet. Maar goed, daarbij staat een heel erg zwakke, matige wind uit de variabele richtingen. En donderdag wordt het nog iets warmer. In het zuiden zelfs 37 graden.
1: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Alain Clark van Meer Radio en zijn Foxy Lady.
1: Forgotten Faces, top 40, geschiedschaamte.
0: En daarvoor hoorde je nog Bakermat en Rani en Love Life. En dat is toch wel een plaat die hoge ogen gaat gooien, denk ik, als het gaat om de nieuwe zomerhit van het jaar 2026. Tenminste, dat denk ik. We gaan even voor wat top 40 geschiedschaamte terug in de tijd, terug naar het jaar 2007. En 2007 is het jaar geweest waarin Tony Blair aftrad. Ja, een premier die lang heeft gezeten voor het Verenigd Koninkrijk. Je kunt je bijna niet meer voorstellen. We doen de afgelopen 10 jaar hebben we denk ik al 4 versleten. En het ziet ernaar uit dat het niet heel erg stabiel blijft, zullen we maar zeggen. Nee, de hoogtijdagen waren wat dat betreft in het verleden. G8-top vond plaats in Duitsland. Alle leiders van de G8-landen die kwamen samen in Heiligendamm in Duitsland. En allerlei belangrijke onderwerpen stonden op de agenda. Klimaatverandering bijvoorbeeld. En wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Nou goed, het was toen al de G8, inmiddels de G7 geworden, aangezien we Rusland hebben uitgeschopt uit die belangrijke G-toppen. Ook een jaar van een vliegtuigongeluk. Een grote vliegtuigramp vond plaats. Vlucht TAM 3054. Die stortte neer in Brazilië. En dat was een crash in São Paulo. Alle inzittenden die kwamen om het leven. In totaal vielen er dus 199 doden. En dat is de zwaarste vliegtuigramp in de Braziliaanse geschiedenis geweest. De Betuwelijn ging open. Ja, dat heeft even geduurd. Maar sindsdien is het dus een rechtstreekse spoorverbinding tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens. En hij loopt door de Betuwe. Ja, heel duidelijk. Een beetje een tracé kunnen we volgen langs de A15. Als je de A15 rijdt van Rotterdam naar Nijmegen, dan rij je eigenlijk permanent langs de Betuwe-lijn. En hij zegt helemaal speciaal gebouwd voor goederentreinen. Je mag er ook niet zomaar met een passagierstrein overheen reizen. Met ook maar met vluchtroutes te maken van tunnels en dergelijke. Maar hij is goed in gebruik. Alleen kom je daarna in de bottleneck Duitsland terecht. We zijn wel bezig. Het gaat nu eindelijk wel een beetje gestaagd. Zijn ze bezig met werkzaamheden om uiteindelijk de Betuwe-lijn door te trekken in Duitsland. Want het is natuurlijk wel de bedoeling dat je van de Rotterdamse haven naar Italië kunt komen. Want dat was het hele doel van die Betuwe-lijn. Het moest aan gaan sluiten op een groots Europees netwerk van goederentreinlijnen, spoorlijnen. Ga zo maar door. Nou ja. En in Nederland loopt het wel aardig, want er moet gezegd worden dat de spoorlijn inmiddels is terugbetaald. Ja, en het is niet zo'n heel oude spoorlijn. 20 jaar, bijna 20 jaar. Dat zijn toch wel eventjes wat goede cijfers, zullen we maar zeggen. En Rita Verdonk, die begon haar eigen partij. Ja, ze werd uit de VVD-fractie gezet eigenlijk door gedoe intern. Ja, het is een hele soap. Ik kan het nog wel ergens terugvinden op YouTube. Een hele documentaire is er wel te zien die er destijds is gemaakt. Maar het kwam er eigenlijk op neer. Er was een machtsstrijd gaande over wie zou de lijsttrekker worden. Uiteindelijk werd Mark Rutte de lijsttrekker. Maar Rita Verdonk won met voorkeursstemmen toch de verkiezingen binnen de VVD. En dat heeft uiteindelijk tot heel veel gedoe geleid. Ja. Met name intern, dat er eigenlijk geen houden meer aan was. Er was eigenlijk maar één oplossing. En dat is Rita Verdonk moet uit de fractie. En uiteindelijk heeft ze haar eigen beweging opgericht. Trots op Nederland. En ik weet niet of dat iets is waar ze nu nog trots op kan zijn anno 2026. Even in de lijst der lijsten kijken van het jaar 2007. Even zien wat er allemaal daarin te vinden is. Nummer 10 was daar voor Beautiful Liar, Beyoncé en Shakira. Extase zonder jou, Erik Hulsebos op 9. Ja, het was een soort van Idols-achtig X-Factor-programma, maar dan met bekende Nederlanders en Erik Hulsebos. Die bleek een interessant talent te hebben. Dat was namelijk dat hij kon zingen. So You Wanna Be a Popstar. Ja, dat weten we. Zo heette het inderdaad. Free Fall, Jacqueline Hyde op 8. Ik wil met je mee. Sascha Visser, ook deed hij mee aan het programma op 7. Hij, het huis Anobis op nummer 6. Holiday van Patrick Jump op 5. Enrique Iglesias, Do You Know the Ping Pong Song op 4. Nelly Furtado, Say It Right op 3. Umbrella, Rihanna, Jay-Z op nummer 2. Nummer 1 was voor Blijf Bij Mij, André Hazes, Gerard Joling. Ja, en wat gaan we dan eens draaien? Nou, ik vind die huis Anubis toch wel even leuk.
2: Hij blaast de wolken in mijn ogen met een zucht weer weg. Hij snapt wat ik vertellen wil.

Ja, dat is het einde van dit tragische liefdesliedje. Want volgens mij is het met hij niet zo heel erg goed afgelopen in deze situatie. Het Huis Anubis was dat, een soort van kindersoap. Eind Zero's op de televisie. En er zat ook een, wat liedjes bij. En liedjes kwamen eigenlijk stuk voor stuk allemaal in de top 40 terecht. Waaronder dus deze ook. In 2007 alweer nummer 3. Och, jongens. Ik heb dringend opvoeding nodig. Kom maar door. Studio@meerradio.nl

0: Busta en Magic op Meer Radio.
1: Fedor's Muziek Nanny.
0: Ja, het is tijd geworden voor wat muzikale opvoeding. Ik kan het dringend gebruiken. Via mail studio@meerradio.nl kun je mij bereiken. En ik heb mail gekregen van... even kijken, waar was ook alweer? Leo. Leo die heeft iets leuks ingestuurd. Want dit is inderdaad echt wel een plaat die eigenlijk te weinig op de radio is. Maar ik moet wel eerlijk bekennen, ik heb hem wel eens een keertje eerder gehoord. En dan blijft hij ook wel hangen. Avril Simon en Ramaya. Dat is toch wel even leuk om die uur eens te draaien, nietwaar? Dankjewel.
1: Fedor's Muziek Nanny.

0: Eric Simon op Meer Radio en Ramaya, Babunku Ramaya. Dat was de muzieknanny voor dit uur. En daarmee is er een einde gekomen aan Forgotten Faces voor deze week. Zometeen na 9 uur, sluimertijd. Tenminste, als ze elkaar niet de tent uitvechten voor 9 uur. Over de playlist, want er is wat consternatie. Of
1: ja, ja, we merken het leeftijdsverschil van 4 dagen. Ik heb een van Jong van Geest en ik heb hier een...
2: Jong van Geest, maar bekrompen als een doos.
1: Houd toch op, helemaal niet.
2: Wat gezellig.
1: Nee, dit is echt verschrikkelijk.
0: Ik hoor het al.
1: Je hoort het straks zelf wel.
0: Ik ga maar heel snel hier weg, want het wordt heel erg warm in de studio. Ja. Heet, bijna. Olivo Rodrigo is dit.

0: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
1: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Ron van Kan met het NOS Journaal. Op de door Rusland geannexeerde Krim heeft het Oekraïense leger een spoorbrug opgeblazen. Het is de enige spoorverbinding tussen Rusland en het Schiereiland. Het Oekraïense leger probeert het gebied te isoleren van Rusland, zegt redacteur Paulus Houthuis.
3: Dat doen ze dus door allerlei aanvallen op energiecentrales, oliedepots, nou, logistieke plekken zoals wegen en bruggen. En op die manier zie je dat het gewoon steeds moeilijker wordt voor de Russen om de oorlog daar draaiende te houden. Laat staan dat alles toch gewoon functioneert, ook voor de burgers die daar nog zitten.
2: Op de Krim is een groot tekort aan brandstof ontstaan. Een meerderheid van de Kamer vindt dat de IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, weer mobiele telefoons en andere gegevensdragers van asielzoekers moet gaan uitlezen. Zo valt beter vast te stellen of ze de waarheid spreken bij hun asielaanvraag, vindt de indiener van het voorstel, Ja 21. De Raad van State oordeelde eerder dat het uitlezen van mobiele telefoons een te grote inbreuk op de privacy is. De Taliban-delegatie die op uitnodiging van de Europese Commissie naar Brussel kwam, heeft gesproken met vertegenwoordigers van 15 EU-landen. Doel van het overleg was het maken van afspraken over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. De ontmoeting betekent niet dat Europa de Taliban erkent, benadrukt de commissie.
4: These are technical level contacts, operational engagement, technical level contacts, and this does not mean recognition. This by any means does not mean recognition.
2: Wat de Taliban en de EU hebben afgesproken is nog niet bekend. Het was de heetste dag ooit gemeten vandaag in Frankrijk, meldt Météo France. Op verschillende plekken liep het kwik op tot 42 graden. En ook in Groot-Brittannië is het ongewoon warm. Het Britse Meteorologisch Instituut waarschuwt voor extreme hitte morgen en overmorgen. In Londen kan de temperatuur dan oplopen tot 39 graden. Het weer hier, vanavond nog lang warm, vannacht helder, morgen overdag zonnig en met weinig wind nog warmer dan vandaag, tot plaatselijk 37 graden in het zuiden en het midden van het land. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+, en overal op 105.5 en 106.6 FM.
5: Meer nieuws.
1: Sluimertijd met Arjan en Belle op Meer Radio.

0: Sluimertijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio.
1: Sluimertijd op Meer Radio, Belle. Daar zijn we weer.
2: Ja, het vrolijke duo is weer bij elkaar.
1: Het vrolijke duo, ja. Fedor, die trof het wel even met ons, hè?
2: Ah joh, dat is toch even leuk om helemaal Fedor helemaal van slag af te brengen. Wij vinden elkaar namelijk heel erg aardig.
1: Ja, hij zat dus, wel een beetje vreemd te kijken. Van, gaat het wel goed de komend uur?
2: Het gaat altijd goed.
1: Maar goed, Fedor, bedankt.
2: Fedor, bedankt.
1: 2 uur heerlijke links- en rechtsboven- en beneden muziek.
2: Ja, precies. Ja, en achter te horen ook af en toe.
1: Achter te horen ook nog. Zeg, Belle.
2: Ja.
1: Hoe heb jij je klaargestoomd voor de hitte?
2: Met veel water.
1: Drinken?
2: Ook. En om in te plonsen.
1: Oh, jij hebt zo'n TikTok-rij voor de deur, hè?
2: Een TikTok-rij?
1: Ja, van alle mensen die graag in jouw badje willen liggen.
2: Ja, zo rot wel. Nee, het is alles draait om water. Ook in deze uitzending.
1: Ja.
2: Maar ook bij mij thuis. Dus hydrateren kan je leren. Hè? Laten we dat beginnen. Iedereen moet goed veel drinken. Het was alleen maar warmer en warmer. En ik heb een zwembadje in mijn tuin weer staan.
1: Gezellig.
2: Ja, en het is echt heerlijk. Het is echt een overlevingsstand. En ik moet ook heel eerlijk zeggen dat ik zo'n mobiele airco gekregen heb. Zo'n tweedehands van mijn vriendin.
1: Mm-hmm.
2: En dat is voor 's nachts is dat heel fijn, hoor.
1: Oh, voor het slapen gaan.
2: Voor het slapen gaan, even een uurtje aan.
1: Ja.
2: En dan, want anders dan is het wel echt slecht. Het wordt echt zweten de aankomende dagen. En hoe doe jij dat dan?
1: Nou ja, zoveel mogelijk geconditioneerd. Ik heb geen airco thuis. Die luxe heb ik niet. Maar we proberen 's nachts en 's morgens zoveel mogelijk door te tochten, zeg maar.
2: Ja, ja.
1: En dan gaat alles dicht, gordijnen dicht, de zonwering uit. En dan hopen dat het 's avonds nog een beetje te houden is. En dat gaat eigenlijk best wel goed.
2: Ik moet zeggen, mijn zus die dacht van, airco, buur. Nou, zij heeft vandaag haar mobiele airco binnengekregen. En tegenwoordig kun je zelfs bij de grootste grutter van het land voor best wel niet zo duur, en dan heb ik het ook echt dat het me heel erg meeviel, een mobiele airco kan bestellen.
1: Ja.
2: Dus, en die zijn ook best wel zuinig. Want vroeger waren het energieslokers. Ja, maar dus die is helemaal gelukkig. Je merkt het meteen.
1: Ja.
2: Het is zo lekker om dan een beetje goed te slapen. Maar daarentegen moeten we ook drinken.
1: Sowieso, altijd goed. En vooral water, niet te veel alcohol.
2: Dat is
1: alleen maar extra zweet.
2: Ja.
1: Dus, maar goed, vorige week stond ik nog stoer te vertellen van, nou, ik kan er prima tegen de warmte.
2: En?
1: Maar dat ging eigenlijk best wel goed. Ook afgelopen weekend, dat we een weekendje weg waren, ging eigenlijk best wel goed.
2: Ja. Nee, je zegt het zelf ook, je stond nog stoer te vertellen, maar
1: nou ja, kijk, op een gegeven moment dan, als je nog niet gewend bent en het wordt dan vrijdag 36 graden of zo, dat is wel veel.
2: Ja, het is heel veel. Dan moet je eigenlijk zorgen dat je binnen blijft.
1: Ja.
2: En zo min mogelijk doet. En ik weet niet of je op je werk airco hebt.
1: Zeker. Ja hoor. Dat is veel op mijn werk. Dus,
2: alleen als je dan naar buiten stapt, dan krijg je echt een klets.
1: Ja, nou ja, dat is dan maar zo. Ik kan er weinig aan veranderen. Dus het is gewoon, het is niet anders.
2: Ja, ik maak er ook wat leuks van. Ik hoop dat de luisteraar het ook een beetje kan. Heb je nog goede tips, mag je het altijd even mailen naar studio@meerradio.nl. Hè? Ja. Hoe blijf jij cool deze dagen?
1: Hoe blijf je cool deze dagen? En dat is vooral met veel water. Hè? Ja. Dat is het thema ook van vanavond. We hebben echt goed gemikt wat dat betreft.
2: Ja, zeker.
1: Dus we gaan ook verder met een Duitser in dit geval. Peter Fox. Haus am See.
3: Yeah.

0: Ongeveer 2 weken geleden hadden wij Bas Scharwachter in de uitzending, die ons meenam naar zijn belevenis in Amerika bij het WK voetbal. En hij volgt natuurlijk speciaal het Nederlands elftal als sportverslaggever bij nu.nl. En vandaag gaat hij ons weer bijpraten met wat er allemaal aan de hand is, Belle.
1: Ik ben heel benieuwd wat er allemaal aan de hand is. Want tot onze grote verbazing was het natuurlijk afgelopen zaterdag 5-1 tegen Zweden geworden. En ons kind van Meer Radio is nu aan de lijn. Hallo Bas.
2: Hallo, goedemiddag voor mij.
1: Goedemiddag. Ja, vorige week hadden we je echt gemist. Maar toen zat jij ergens in de lucht? Want je was nog even tussendoor naar een andere wedstrijd, begreep ik.
2: Ja, we waren even bij Iran kijken. Die speelden in Los Angeles.
1: Ja.
2: En Iran in Amerika was natuurlijk een interessant verhaal. Dus we gingen even snel op en neer in Los Angeles. Zo gaat dat hier op dit WK. Je pakt niet snel de auto, zeg maar. Dus toen kon het er niet van. Maar nu zitten we lekker veilig in Kansas City, waar Nederland natuurlijk overmorgen gaat spelen.
1: Zeker. Even over dat vliegen gesproken. Het zou een van de schoonste WK's aller tijden zijn. Maar het blijkt dus een van de vervuilendste nu te worden, hè? Met al die vluchten die heen en weer gaan.
2: Heeft iemand ooit gezegd dat dit de meest schone WK?
1: Ja, zeker. Maar dat kunnen we. Ben jij pas 7 keer heen en weer gevlogen, heb ik begrepen, in die afgelopen 2 weken.
2: Ja, ik weet niet wie dat heeft gezegd, maar die heeft een hele harde bal van Denzel Dumfries tegen zijn hoofd gekregen, volgens mij.
1: Degene die zei dat het de schone WK zou zijn. Nou ja, misschien wel Infantilio die.
0: Een van de weinige klimaatopmerkingen van Trump,
1: precies.
0: Denk ik.
1: Ja, daarom.
2: Ja.
1: Anyway.
2: Ja, ik had uitgerekend, sorry, dat als wij persoonlijk de finale halen, dan zitten wij op 16 vluchten.
1: Oké, nou, valt mee toch?
2: Nou, dat is dus elke keer weer de lucht in voor die kleine dingetjes. Dus waarschijnlijk als wij dus eerste worden in de pool, dan gaan we naar Mexico. Dan moet je ook weer overstappen in Atlanta, geloof ik.
1: Ja.
2: Dus ja, het is allemaal. Dit is totaal geen schoon WK. Sterker nog, op het EK, 2 jaar geleden, toen was er nog de hele discussie dat Nederland met de trein moest. Weet je nog?
1: Ja, dat weet ik. Dat weet ik zeker. Daarom. Het is. Het was ook cynisch bedoeld, hè? Maar terug naar het voetbal, Bas. Wat heb jij te vertellen over ons Nederlands elftal? Het laatste nieuws heet van de naald.
2: Nou, eigenlijk staat Nederland er natuurlijk wel goed voor. En het is wel leuk hoe dat een beetje groeit hier. De mensen hier in Amerika die geloven echt dat Nederland nu een van de grote outsiders is.
1: Ja.
2: Je ziet natuurlijk het 18e van Messi. Nou, we hebben net Ronaldo gezien. Die heeft 2 keer gescoord met Portugal. 5-0 tegen Oezbekistan. Maar goed, Engeland doet het goed. Duitsland, Frankrijk. Iedereen is lekker bezig. Maar Nederland wordt wel gezien als dark horse.
1: Ja.
2: Maar zelf hangt het gewoon heel erg af van wat we overmorgen gaan presteren. We hebben eigenlijk heel veel doelpunten tegen Tunesië nodig. Want we moeten op doelsaldo boven Japan eindigen.
1: Ja.
2: En ik verwacht dat Japan ook wel van Zweden gaat winnen. En dat heeft allemaal met de loting te maken. Want als wij eerste worden, dan spelen we waarschijnlijk tegen Marokko in de 16e finales.
1: Ja.
2: En worden wij tweede, dan is het Brazilië. Ja, en ik vind Brazilië beter dan Marokko. Dus je wil liever toch even eerst tegen Marokko, ook al wordt het een puinhoop in Nederland.
1: Inderdaad, precies wat je zegt.
2: Ja, dus het kan gewoon, het toernooi, we zitten er lekker in, maar het toernooi kan gewoon heel snel klaar zijn als je nu een hele slechte loting hebt. Dus het hangt allemaal een beetje aan een zijde draadje eigenlijk.
1: Een zijde draadje, dat vind ik bout uit. Want ik vind eigenlijk dat Brazilië ook helemaal niet zo goed speelt.
2: Nee, maar de individuele kwaliteiten van Brazilië, zeker in de aanval, is wel een ding. Kijk, we hebben tegen Zweden gezien, we winnen daar met 5-1.
1: Ja.
2: Maar de mensen die echt nog even die wedstrijd zonder emoties even terug gaan kijken, die hebben ook gezien dat het bij rust 2-3 voor Zweden had kunnen staan. We hebben een ongelooflijk moeilijke fase gehad.
1: Ja.
2: De verdediging van Nederland vond ik echt ongekend zwak.
1: Ja.
2: Ook Nicky van de Ven bijvoorbeeld achterin. Ja, daar heb ik toch wel grote twijfels over zijn vorm op dit WK. Dus die 5-1 verbloemt wel heel erg met hoe we op dit moment zijn. Aan de andere kant, aanvallend ziet het er natuurlijk wel heel goed uit. Dus ja, je kan ook met 4-3 winnen. Dat is ook allemaal prima.
1: Ja.
2: Maar Nederland moet echt nog wel verdedigen een beetje aan de bak om tegen die toppers te kunnen. Ja, en als je dan Vinicius in de aanval hebt bij Brazilië, ja, dan wordt het allemaal heel erg lastig als Denzel Dumfries dat in zijn eentje moet gaan doen. Dus ja, dan heb ik liever een team als Marokko die niet zo goed kunnen scoren. En daar zijn we wel iets beter tegen.
1: Oké, op die fiets. Maar als we tegen Marokko moeten en als tweede eindigen, dan hoor ik dan dat jij naar Mexico moet.
2: Ja, klopt. Dat sowieso wil ik heel graag dat Nederland eerste wordt. Want dan vliegen wij naar Monterrey toe in Mexico. Dat is een beetje aan de kust.
1: Ja.
2: Wat noordelijker nog wel, ook wel een wat veiligere stad.
1: Ah.
2: De Mexico-stad is toch allemaal wel wat spannender als je daar een beetje rondloopt.
1: Ja.
2: Dus dat is superleuk. Ik ben nooit naar Mexico geweest, dus dat is een unieke ervaring.
1: Ja.
2: Het enige is dat de temperaturen daar wel tot het ondraaglijke zijn. Ik weet dat het in Nederland heel warm is.
1: Ik wou net zeggen, maar... weet je hoe warm het hier is?
2: Ja, toch durf ik te zeggen dat het niet te vergelijken is met hoe het op dit moment in Dallas, Houston en dus ook in Mexico is.
1: Ja, hoeveel
2: omdat
1: graden?
2: De vochtigheid... Nou, de graden valt wel mee.
1: Ja.
2: Dus de graden zal 233 zijn, vergelijkbaar met Nederland. Maar het is die luchtvochtigheid. Dus dat, ja, mensen die wel eens in Tokio zijn geweest, bijvoorbeeld, daar heb je dat ook heel erg.
1: Ja.
2: In Japan. Dan loop je even één trap op en dan zit je helemaal onder het zweet. En dat is toch wel wat anders dan wat ik in Nederland gewend ben. De fanmars in Houston voor Zweden. Ik heb nog nooit zo erg gezweet, terwijl het gewoon bewolkt was. En op Google ding was het 29 graden.
1: Maar waarschijnlijk al die duizenden mensen die lieten ook een heel slakke spoor achter dan. Want die hebben allemaal meelopen zweten met jou, vermoed ik.
2: Ja, het was echt erg. Mijn shirt die was een dag later nog steeds nat.
1: Oh, mijn hemel. Ja, dat is heftig.
2: Ja, maar dat wordt oprecht wel een ding, want we hebben nu twee keer in de airco gespeeld.
1: Ja.
2: En hier in Kansas is voor de eerste keer gaan wij dus in de buitenlucht spelen.
1: Ja.
2: Dus dat wordt wel een dingetje om in de gaten te houden. Dat kan wat moeilijker worden qua omstandigheden. En in Mexico wordt dat helemaal erg. Dat is dus ook gewoon in de buitenlucht.
1: Ja.
2: En dan moet het Nederlands zelfs wel tegen bestand zijn.
1: Ik denk dat ze daar wat minder goed tegen bestand zijn. Maar als we nou tweede worden, en we moeten tegen... Nou ja, we worden tweede, waar moeten we dan naartoe?
2: En dan gaan we weer naar Houston toe. Dat is weer dat stadion van waar we tegen Zweden al tegen gespeeld hebben.
1: Ja.
2: Ik vond het heel erg een congreshal, dus ik hoop niet dat we daar naartoe moeten. Maar
1: okay.
2: Het zag aan de buitenkant al niet mooi uit. En van binnen was het eigenlijk een soort van... Ja, een soort expo halen met meer met hele hoge tribunes.
1: Oh ja.
2: Ja,
1: okay,
2: ik vond het niet zo heel mooi.
1: Maar daar hadden ze wel airco, toch?
2: Ja, zit je wel lekker in de airco. Dus dat is ook wel weer een groot voordeel.
1: Dat is wel weer een voordeel. Maar wat denk jij? Hoe ver gaat Nederland komen?
2: Ik denk dat wij wel gewoon overtuigend gaan winnen van Tunesië. Want Tunesië, die hebben tijdens het toernooi hun bondscoach ontslagen.
1: Ja, na de eerste wedstrijd toch al? Omdat Zweden ruimschoots met 5-0 of zo gewonnen had.
2: Ja,
1: maar wij hebben weer van Zweden met 5-1 gewonnen. Dus 10-0 moet het op zijn minst zijn.
2: Ja, nee, we gaan een 10 scoren tegen Tunesië.
1: Ja, dat zeg ik.
2: Ja, ze hebben daar een hele bijzondere coach aangesteld. Dat is de enige coach, Hervé Rena. Dat is de enige coach die twee keer de Afrika Cup heeft gewonnen.
1: Oh.
2: Dat is een hele opvallende witte man, moet ik zeggen. Met een wit overhemd aan, een beetje Obama of de Jesse Klaver van vroeger. Zo ziet hij er een beetje uit.
1: Ja.
2: En die heeft de boel proberen te lijmen, maar dat is niet gelukt. Dus 4-0 verloren van Japan. Maar die gaat de boel nu nog meer dichtbouwen om gewoon ervoor zorgen dat ze niet gênant afgaan.
1: Oké.
2: Okay. Ja, dus dat zal het een beetje gaan worden. Een hele nare wedstrijd. Tunesië speelt ook nergens meer om. Dus als die 3-0 voorstaan, dan moeten de enkels van de Oranje spelers echt gaan oppassen.
1: Oh.
2: Want het interesseert ze natuurlijk allemaal helemaal geen reet meer eigenlijk.
1: Oh ja, dat zeg je inderdaad. Hé, hey, maar die wedstrijd, hè, voor iedereen even hier. Ik heb inderdaad al meegemaakt dat mensen door die dag- en nachttijden... dachten van, nou, we gaan dus even lekker vanavond voetbal kijken. En dan bleek het al geweest te zijn. Wij gaan dus aankomende donderdag op vrijdagnacht om 1 uur tegen Tunesië spelen. Klopt dat?
2: S'nachts. Dat klopt inderdaad. Dus, ja, het is wel leuk. Ik las mensen die dan vrij hadden genomen voor de vrijdag.
1: Ja.
2: Nederland speelt op vrijdag, maar het is natuurlijk eigenlijk donderdagnacht nog.
1: Ja.
2: Dus je moet wel even in de gaten houden dat je wel niet op vrijdagnacht in gaat schakelen.
1: Nee, maar dan is het zaterdagnacht.
2: Want dan is het alweer zaterdag, precies.
1: Ja, precies.
2: Daar moet je even mee opletten. Ja, nou, op zich, voor de nachtbrakers is het natuurlijk van 1 tot 3.
1: Ja.
2: Ja, als je een drankje doet in de kroeg, heb je natuurlijk dezelfde tijden. Dus ik hoop dat voor veel mensen het prima te doen is. Voor kinderen is het natuurlijk niet leuk. En misschien voor ouderen natuurlijk ook niet. Die zullen ook wat vroeger naar bed gaan.
1: Nou, ik zal je vertellen, slaap is sowieso een uitdaging nu in Nederland, hoor. Want 33 graden is het niet. Het wordt 38 graden morgen.
2: Ja, dat is niet lekker, hè? Nee, ik moet eerlijk zeggen, dan begin ik hier over luchtvochtigheid. Maar ik kan me voorstellen, ik heb geen idee hoe het bij jullie is. Maar klinkt ook niet echt heel lekker allemaal.
1: Nou ja, je weet het, ik heb mijn badje in mijn tuin.
2: Ja, dat heb ik vaak ingelezen, ja.
1: Ja, dat weet ik. Je hebt me zelfs een keertje lek gemaakt.
2: Oh ja, moet je nagaan. Ja, lekker weer. Nou, oh ja.
1: Maar goed, dat terzijde.
2: Zijn we nog live?
1: Ja, we zijn nog live.
0: Ja. Nou, nu het erover begint.
1: Nee, hoor, dat is een inside joke. Maar toen was Basje nog jong en heel ongeduldig. En onschuldig bedoel ik.
0: En toen zat hij bij tante Anna.
1: Tante Anna, nee, ik ben geen tante Anna. Nee, ik ben gewoon bellen. Zeker wel.
2: Ja.
1: Dus, maar Bas, wij gaan je volgende week weer bellen. Als je niet in het vliegtuig zit. De volgende wedstrijd na, wat ik neem aan dat we doorgaan, na donderdag is maandag 29 juni, als het goed is, dan?
2: Ja, goed gezien, klopt. Zeker. Dan dus in Mexico, laten we hopen, tegen Marokko.
1: Ik ga het voor je hopen, maar voor de temperaturen hoop ik dat ze dan in Houston voor jou blijven.
2: Nee, ik zou... Nou ja, precies. En in Mexico wordt het leuk, want de Mexicanen haten ons, hè. Want in 2014 had je de grote Schwalbe van Arjen Robben.
1: Ja.
2: En dat hebben ze ons nooit vergeven. Dus er zijn heel veel mensen die ik in Dallas en Houston heb ontmoet. Dat ligt in Texas, dus dicht tegen de Mexicaanse grens.
1: Ja.
2: En die vergeven het niet dat Arjen Robben die Schwalbe maakte tegen Mexico, waardoor wij uiteindelijk doorgingen.
1: Aha.
2: Dus het wordt niet heel gezellig als wij naar Mexico gaan, maar daar ga ik zeker nog voor nu.nl wat mooie dingetjes van maken.
1: Jij wil gewoon dat we naar Mexico daarom gaan, want je bent gewoon een sensatiebak, hè?
2: Nou ja, het wordt er wel onveiliger van. Ik ga wel lekker steeds vallen bij elke Mexicaan die in de supermarkt in de weg loopt.
1: ik zie het ook weer helemaal voor me, lieve schat. Dankjewel dat je ons weer wilde inlichten. Heb jij nog een vraag, Arne-Jan?
0: Nee, jij hebt alles al gevraagd.
1: Oh, oké. Okay. Nou, ik wens jou sowieso een mooie wedstrijd weer donderdag. We houden contact. Vrijdag is het dan. Goed. Nee, is het nou donderdagmiddag bij jullie dan?
2: Ja, bij ons is het gewoon overdag. Ja, ja. Het is een keer 7 uur 's avonds, geloof ik.
1: Ja, precies. Ja. Nou ja, ga lekker genieten. Ik hou je in de gaten en wij spreken elkaar volgende week weer.
2: Ja, gezellig. Tot dan, hè.
1: Tot dan. Doei. Dankjewel, Bas.

0: Tot 10 uur, sluimertijd op Meer Radio.
1: Er is in ieder geval één iemand goed gemutst in deze studio. En dat is onze, is het, djembe-speler?
2: Ja. Ik ben altijd heel vrolijk van hem.
1: Ja, is het ook. Ja, ik zal even het zachter zetten, dan horen ze ons ook tenminste.
2: Ja. Van de Muppets.
1: Wel, het is weer zover.
2: Het is weer zover.
1: Ons, ik zal niet zeggen hoogtepunt, maar onze wekelijkse uitdaging, zeg maar, om elkaar even een klein hakje te zetten.
2: Het is,
1: die mogelijk.
2: Het is gewoon een ankerpunt in ons programma.
1: Ja, absoluut.
2: Het half uur ankerpunt is het gewoon.
1: Ja.
2: We gaan sniebelen.
1: We gaan sniebelen. En wat was het ook alweer, Bellen?
2: Oh ja.
1: De korte versie graag.
2: De korte versie. 1, 3 en 5 zijn jouw nummers. Dus aantal ogen als dat gegooid wordt met een dobbelsteen. 2, 4 en 6 zijn mijn aantal ogen en nummers als dat gegooid wordt. En dan mag diegene die wint een plaat inzetten. En daar mag de ander geen veto over uitspreken. We hadden al een beetje een veto voor dit programma.
1: Ja, nou, Fitty zelfs even.
2: Nou, Fitty, ben jij gek?
1: Ja, maar je krijgt hem terug.
2: Ja, nee, ik ben bang dat als jij wint dat ik hem terugkrijg. Dus dan ga ik wel even een blokje om, maar dat is een ander verhaal. Maar we gaan dobbelen.
1: We gaan eens kijken wat het gaat worden. Ik had een hele mooie in mijn hoofd. Echt een supermooie.
2: Ja.
1: Maar ja, het lot gaat beslissen en het is een 4.
2: Oh, dat ben ik.
1: Dat ben jij.
2: Godzijdank. Oh, sorry.
1: Ik geef een pasje doen.
2: Helemaal niet. Ik wil een nummer horen, heel graag. Van het album Swing When You're Winning uit 2001 van Robbie Williams. En ik moet zeggen dat daar hele mooie tracks op staan. Ook Something Stupid met Nicole Kidman. En Bojangles en onder andere ook Beyond the Sea.
1: Beetje de kroenertijd, hè?
2: Het is hij heeft toen een optreden gegeven in het Royal Albert Hall. En die is toen rond kersttijd in 2001 uitgebracht. In die tijd was ik net alleen en een vriendin van mij ook. En wij hebben met die uitzending waren we allebei helemaal verliefd op, ten eerste op Robbie Williams. Mm-hmm. Want, oh mijn god. Maar die muziek, wij hebben staan dansen. We hebben staan zingen en alles. En daar heb ik een hele warme, mooie herinnering aan. En het is nog steeds een van mijn beste vriendinnen. Elslien, als je luistert. En we moesten iets hebben met zee erin of water erin.
1: Ja, dus, nou, dat is de uitdaging voor vanavond.
2: Dus Beyond the Sea van Robbie Williams.
1: We gaan hem horen.

0: Nou, hij gaat niet meer zeilen. Trouwens, als je gaat zeilen, dan moet je hier wel heel goed insmeren.
1: Jazeker.
0: Zonkracht is 6+. Dus als je een beetje een gevoelig huid hebt, ik geloof dat je al met 15 minuten kan verbranden in de zon. Dus, en ondertussen komen de vliegen hier ook naar binnen.
1: Hoe zou dat nou komen?
0: Ik weet het niet. Ik denk... nou ja... Wil je iets insinueren?
1: Nee, mevrouw.
0: Nee, oké. Okay. Nee. Soppen als gewichtmatten. Ja. Ik heb nog een nieuwtje trouwens.
1: Oh, is dat zo?
0: Ja, vandaag was er namelijk een werkwagen in Vijfhuizen bezig met hijswerkzaamheden aan de IJzerinkweg. En die is tijdens die werkzaamheden door de stoep gezakt.
1: Is dat een sinkhole of zo waar die doorheen gezakt is?
0: In ieder geval, het werd een gevaarlijke situatie. Je kan het zien op HC-Courant. Er staat een foto waar de grote vrachtwagen met zijn hijsapparaat ongeveer, ik denk 45 graden is gekanteld.
1: Ja, ja. En die hangert, die kraan zelf, zeg maar.
0: Die kraan, die is niet ergens opgevallen, gelukkig. Maar hij was aan het hijsen met een grote bak met dakpannen toen de stoep het begaf. En dat hele gevaarte zakte dus weg.
1: Ja.
0: En kwam schuin omhoog te staan. Er is wel een waterleiding geraakt.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus dat ging allemaal de straat op. Dus dat helpt ook niet om het allemaal stevig te houden, zullen we zeggen. Ze hebben in ieder geval de werkwagen gestabiliseerd. En de waterleiding is afgesloten. En nu gaan ze kijken hoe ze dit allemaal kunnen herstellen. Maar hoe verder weten ze nog niet. Dus ook eigenlijk net gebeurd. Dus ik vind het nogal wat. Vind je niet? En er was trouwens nog iets.
1: Ja.
0: Want rond 11:15 is er een vuilniswagen in de brand gevlogen.
1: Ditje.
0: Ja. En zat ik vanmiddag het nieuws te kijken. Het bleek ook ergens in Breda, of in Groningen en Breda gebeurd te zijn. Dus 3 vuilniswagens. Waarschijnlijk door de hitte. Het broeit, het is vuil.
1: Ja.
0: Het gaat, in ieder geval in de Bolwerkse Poort in Nieuw-Vennep.
1: Ja.
0: En om te voorkomen dat het vuur zich verder zou verspreiden, heeft de chauffeur de lading van het voertuig op straat gelost. Ik wil niet weten hoe dat geroken heeft.
1: Nou, ik heb het wel eens gehad, tegenover ons huis staan van die brengparkjes waar je in zo'n container je vuilniszak stort.
0: Ja.
1: En tot 2 keer toe is die in brand gevlogen.
0: Ja, maar ik...
1: De buren hadden gelukkig een tuinslangetje liggen, maar je bent al een tijdje met je tuinslangetje bezig om dat weer een beetje rookvrij te krijgen, kan ik zeggen. Hoor.
0: Zeker wel.
1: Als het eenmaal fikt en smult en dat soort dingen, dan...
0: Maar meestal is het onder de grond niet het probleem. Dat het gaat
1: vliegen,
0: en wat het waarschijnlijk aangestoken.
1: Ja, ik weet niet, misschien of iemand een peuk erin gegooid heeft.
0: Ja, dat weet ik wel.
1: Ja.
0: Maar in zo'n vuilniswagen, ik kan me voorstellen dat het bloedheet wordt in zo'n wagen. Maar 3 al op een rij en waarvan 1 keer dus in Nieuw-Vennep. Ik vind het nogal heftig.
1: Ja, het gebeurt vaker hoor. Dus, en zeker ook met mensen die van die lachgascontainers erin.
0: Oh ja.
1: Weet je wel, als het even geplet wordt, boem, dan gaat die ook. Hè. Dus,
0: die hebben wat schade aangericht.
1: Ontzettend.
0: Ook bij die Nederlanden.
1: Nou ja, goed. Bellen.
0: Ja?
1: We hebben weer een waterliedje.
0: Oh, vertel.
1: Weer een Frans liedje.
0: Ja, maar wordt het ook door een Fransman gezongen?
1: Dan? Nee, maar in de historie, zeg maar, is het wel in Frankrijk uitgebracht door, Franse artiesten. Waaronder Charles Trenet.
0: Oui.
1: Sacha Distel.
0: Oui.
1: En ook Dalida.
0: Haha, die is mooi.
1: Die is heel mooi, maar die kon ik even niet vinden. Dus ik heb speciaal voor jou, omdat je daar ontzettende fan van bent, heb ik daar een artiest voor gevonden die dus... En dat was in die tijd, had je Fransozen die Engels vertaalde liedjes gingen zingen.
0: Ja, lijkt Charles de Voeg.
1: Op precies. Maar dit is precies... Die andere zei ik.
0: Die andere ben je rond.
1: Ben je rond.
0: Want hier hebben we... Wat is dit van?
1: Yes. film.
0: Yeah.
1: Oké, we gaan luisteren naar Cliff Richard die in het Frans zingt.

0: Bruce Springsteen, de River. En er zit wat hiccups in, dus durf verder niet door te laten gaan. Hè?
1: Nee, de River went by.
0: Ja, precies. Dus ja. We gaan even verder met een berichtje.
1: Ja, nou eigenlijk al een berichtje. Ik zat te kijken naar de volgende plaat.
0: Ja.
1: Die is namelijk van Julian Lennon.
0: Ja.
1: En dat is de zoon van John Lennon.
0: Ja.
1: En toen moest ik meteen denken aan jouw zoon. Want hij is een van de velen die natuurlijk allemaal hun rapporten krijgen.
0: Ja.
1: Overgaan. We hebben vorige week natuurlijk alle examenkandidaten gehad.
0: Ja.
1: Maar hoe staat het ervoor?
0: Hij is over.
1: Oh, nou.
0: Ja.
1: Gefeliciteerd, Itz.
0: Dankjewel.
1: Namens de feestcommissie.
0: Ja, je moet het feliciteren, niet mij natuurlijk.
1: En maar eigenlijk iedereen die met zijn kinderen heel druk bezig is geweest om ze toch maar te motiveren om te gaan leren.
0: Ja.
1: Gefeliciteerd als ze over zijn. En als ze niet over zijn, ik vind het altijd een beetje zielig. Dus dan heel veel sterkte.
0: Ja. Klopt.
1: Ja.
0: Nee, dit was inderdaad keurig over.
1: Nou. Ja,
0: absoluut. Hij heeft er heel veel tijd in gestoken.
1: Top.
0: En dat heeft zich uitbetaald, dus daar zijn we heel blij mee.
1: Naar welke klas gaat hij?
0: Hij gaat nu naar 3GYM.
1: 3GYMnasium?
0: Ja.
1: Welke school zit hij eigenlijk?
0: Vosjes in Amsterdam.
1: Oh ja, dat is ook zo. Nou, helemaal goed. En dat moet gevierd worden. En we gaan nu even een lekkere plaat voor hem maken. Voor een andere zoon. Saltwater van Julian Lennon.

0: Is dat mooi of niet? Salt water wells in my eyes, Julian Lennon.
1: En zo meanderen we naar het einde van ons uurtje.
0: Ja, het zit alweer op. Dit was de 19e.
1: Oh ja, dat is jaargang 1, hè?
0: Jaargang 1, ja.
1: En die onthoud ik wel.
0: Volgende week alweer de 20e bellen.
1: Oh, feest.
0: We stomen op naar het half jaar.
1: Ja, feest.
0: Feest.
1: Ja, zeker wel. Ik heb nog één snel nieuwtje trouwens. Ja. Voor degene die naar Zandvoort willen dit weekend. Nou weet je dat je ongeveer vanaf het begin van Heemstede met de auto in de file staat. Hetzelfde vanaf halfweg.
0: Ja.
1: Maar Haarlemmermeer heeft in zijn oneindige wijsheid besloten dat er een gratis strandbus gaat rijden die Haarlemmermeer met Zandvoort en Bloemendaal verbindt. En zaterdag is de eerste rit. Wat is het plan? Vanaf 20 juni vertrekt de eerste bus vanaf de P plus R bij Expo Greater Amsterdam. Gewoon het Expo-gebouw in Vijfhuizen. Daar is een halte. En daar is ook een hele grote parkeerterrein bij, waar je normaal gesproken voor moet betalen, maar die is gratis.
0: Mm-hmm.
1: Als je daar je auto neerzet, dan kan je met de bus tot en met 30 augustus in het weekend naar Bloemendaal en Zandvoort gratis, nogmaals, rijden. Die bus die gaat 4 keer per uur. En de proef moet bijdragen aan een betere bereikbaarheid van de populaire kustplaatsen op drukke zomerdagen. Nou, het wordt natuurlijk...
0: Ik vind het echt een uitstekend initiatief.
1: Ik vind het ook. Ja. Weet je, niet al die stilstaande uitlaatgassen.
0: Boemeltje zit ook iedere keer vol.
1: Ja.
0: Het is uit Amsterdam.
1: Ja, het is onderdeel van lijn 341. Ja. En het is natuurlijk een top alternatief voor de auto.
0: Ja, bellen.
1: Ja.
0: Het eind is hier.
1: Oh, nu en
0: ja,
1: wel.
0: Ja, nu en het einde van dit programma.
1: Ja, oké. Okay.
0: Ik vond het weer heel erg leuk. Ik vond het ook leuk dat Bas erbij was.
1: Ja, zeker.
0: Voor jouw Bassie, week voor mijn meneer Bas.
1: Ja, nu is het ook jouw Bassie geworden, hè?
0: Ik heb mijn Bassie genomen. Volgende week
1: ons
0: is het
1: Bassie.
0: Weer.
1: Ook van de luisteraar natuurlijk, hè?
0: En we gaan eindigen met een klassieker.
1: Ja.
0: Niet voordat we gezegd hebben, luister nog even 2 uur naar Ton van Dranen.
1: Ja.
0: Met Nice and Easy.
1: Nice and Slow.
0: Nice and Slow. Ik haal iedere keer naar elkaar. Maakt niet uit. Doe hetzelfde. Het is gewoon lekker een slapertje.
1: Ja.
0: Als je kan slapen vanwege de warmte. En anders dan is het gewoon lekker.
1: Hou lekker de radio aan en laat je mee voeren.
0: En we gaan dat in gang zetten door een van de echte klassieke platen.
1: Ja, topper.
0: Voor het water, zeg maar. Het straalt zoveel gevoel uit, zeg maar. Van wat je kunt het zo beeldend voor je neerzetten.
1: Ja.
0: Dat je er zelf zit met je voetjes in het water. En vervolgens gewoon voor je uit zitten mijmeren en te fluiten. Bellen, het was me genoegen.
1: Mij ook. En tot volgende week.
0: Tot volgende week. En met onze luisteraars welterusten.

0: opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Het is nog niet bekend of de Taliban en de Europese Commissie vandaag afspraken hebben gemaakt. Een Taliban-delegatie sprak met vertegenwoordigers van EU-landen. Dat zou gaan over de terugkeer van Afghaanse asielzoekers. Op de gesprekken was veel kritiek. Dat is terecht, zegt oud-diplomaat Kees Roels.
2: De EU en ook wij allemaal weten wat er gebeurt in Afghanistan. Hè? Repressie, genderapartheid noemen ze het. Vrouwen zijn eigenlijk uit de samenleving bijna weggedrukt.
1: Er was ook een vertegenwoordiger uit Nederland bij de gesprekken. Het OM heeft levenslang geëist tegen de man uit Ede vanwege de genocide in Rwanda. Verdachte van 66 zou een leidende rol hebben gehad bij een bloedbad in 1994 in het zuiden van Rwanda. Zo'n 3000 Tutsi's waren naar een stadion gevlucht. De verdachte zou als regionaal leider hebben opgeroepen om ze te vermoorden. In 1998 vluchtte hij naar Nederland, maar die pas in 2020 in beeld kwam als verdachte van genocide. De wachtlijst voor de keuring voor arbeidsongeschiktheid is opnieuw langer geworden. Nu zijn er zo'n 11.000 mensen die langer dan een half jaar moeten wachten voor ze aan de beurt zijn. De wachtlijsten worden vooral veroorzaakt door een gebrek aan artsen bij het UWV, zegt minister Veilbrief. De Amerikaanse president Donald Trump zal bij de finale van het WK voetbal de beker uitreiken aan de wereldkampioen. Dat doet hij samen met FIFA-voorzitter Infantino. Die maakt dat bekend in een Amerikaanse talkshow.
3: We will be together with the president, enjoying the final and handing the trophy to the winner, of course, together.
4: Together you'll be doing it.
3: Of course, we are together all the time.
1: Tot nu toe schittert Trump door afwezigheid op het WK. Het weer er nog, vannacht helder en vrij warm. Het wordt niet koeler dan zo'n 16 graden in Groningen tot 21 in Zeeland. Morgen zonnig en weinig wind, nog warmer dan vandaag. Van 28 graden op de Wadden tot plaatselijk 37 graden in het zuiden en het midden van het land. De hittegolf houdt de komende dagen nog aan. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
5: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
0: Tot 12 uur, Nice and Slow met Ton van Dranen.

0: George Michael en Andrew Ritchie samen in Everything She Wants, oftewel Wham.
1: Tot 12 uur, Nice and Slow, met Ton van Dranen.
0: Goedenavond, daar zijn we weer, ook op deze avond met Nice and Slow.
1: Nice and Slow, 2 van 1.
0: En dat doen we natuurlijk naar het nieuws van 10:30. Dan hebben we 2 keer Robbie Williams in je radio. Maar nu, Herman van Veen met Dikkertje Dap.
2: Dikkertje Dap, klom op de trap. 'S Morgens vroeg om 7:15. Om de giraf een klontje te geven. Dag giraf, zei Dikkertje Dap. Weet je wat ik heb gekregen? Rode laarsjes voor de regen. Het is toch niet waar, zei de giraf. Dikkertje, Dikkertje, Dikkertje, Dikkertje, ik stap af. O giraf, zei Dikkertje Dap. Moet je nog veel meer vertellen? Ik kan al 3 letters spellen. A, B, C, is dat niet knap? Ik kan ook al bijna rekenen. Ik kan mooie poppetjes tekenen. Lieve deugd, zei de giraf. Kerel, kerel, kerel, kerel, ik stap af. Zeg giraf.

get some help. Uit 2023 alweer, Lauren Spencer Smith met Flowers. En deze is nog ouder, uit 2007. Alleen Clark samen met zijn vader. Dit is die grote hit, Father and Friend. Oh.

Norah Jones met een akoestische versie dit keer van No One. En tot het NOS Journaal van 10:30 gaan we terug naar 1966. Van de toen 16-jarige Stevie Wonder, A Place in the Sun. Like

0: NOS Journaal. Het is nog niet bekend of de Taliban en de Europese Commissie vandaag afspraken hebben gemaakt. Een Taliban-delegatie sprak met vertegenwoordigers van EU-landen. Dat zou gaan over de terugkeer van Afghaanse asielzoekers. Op de gesprekken was veel kritiek. Dat is terecht, zegt oud-diplomaat Kees Roels.
1: De EU en ook wij allemaal weten wat er gebeurt in Afghanistan. Hè? Repressie, genderapartheid noemen ze het. Vrouwen zijn eigenlijk uit de samenleving bijna weggedrukt.
0: Er was ook een vertegenwoordiger uit Nederland bij de gesprekken. Het OM heeft levenslang geëist tegen de man uit Ede vanwege de genocide in Rwanda. Verdachte van 66 zou een leidende rol hebben gehad bij een bloedbad in 1994 in het zuiden van Rwanda. Zo'n 3000 Tutsi's waren naar een stadion gevlucht. De verdachte zou als regionaal leider hebben opgeroepen om ze te vermoorden. In 1998 vluchtte hij naar Nederland, maar die pas in 2020 in beeld kwam als verdachte van genocide. De wachtlijst voor de keuring voor arbeidsongeschiktheid is opnieuw langer geworden. Nu zijn er zo'n 11.000 mensen die langer dan een half jaar moeten wachten voor ze aan de beurt zijn. De wachtlijsten worden vooral veroorzaakt door een gebrek aan artsen bij het UWV, zegt minister Veilbrief. De Amerikaanse president Donald Trump zal bij de finale van het WK voetbal de beker uitreiken aan de wereldkampioen. Dat doet hij samen met FIFA-voorzitter Infantino. Die maakt dat bekend in een Amerikaanse talkshow.
2: We will be together with the president, enjoying the final and handing the trophy to the winner, of course, together.
3: Together you'll be doing it.
2: Of course, we are together all the time.
0: Tot nu toe schittert Trump door afwezigheid op het WK. Het weer dan nog, vannacht helder en vrij warm. Het wordt niet koeler dan zo'n 16 graden in Groningen tot 21 in Zeeland. Morgen zonnig en weinig wind, nog warmer dan vandaag. Van 28 graden op de Wallen tot plaatselijk 37 graden in het zuiden en het midden van het land. De hittegolf houdt de komende dagen nog aan. Dit was het NOS Journaal.
4: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
5: Nice and slow.
4: Tom van Dranen.

0: Uit Canada, de zusjes Anne en Nancy Wilson in These Dreams.
1: Nice and Slow. 2 van 1.
0: Twee keer Robbie Williams in je radio. Als eerste Code Gentle. En daarna hoor je Forbidden Road. Robbie Williams dus in de 2 van 1.

De Duitse versie van Wishing and Hoping door Dusty Springfield. En die hoorde je na Forbidden Road van Robbie Williams en ook Code Gentle van Robbie Williams in dus de 2 van 1. En tot het tijd zijn van 11 uur zijn dit de Nitty Gritty Dirt Band. Later werden ze de Dirt Band met Mr. Bojangles. Don McLean met natuurlijk een prachtige ode aan Vincent van Gogh in Vincent. En That's Just The Way It Is door Phil Collins en David Crosby.

0: je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Ik ben Jong met het NOS-journaal. Vanwege de hitte gaan de geplande werkzaamheden op de A12 dit weekend niet door. De weg tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal-West zou onder meer nieuw asfalt krijgen, maar vanwege de hitte is dat uitgesteld. Diverse bedrijven hebben maatregelen genomen omdat het zo warm is. Zo rijdt de NS de komende dagen met minder treinen, omdat de hitte storingen kan veroorzaken. Thuisbezorgd stopt morgen met bezorgen in de regio's waar code oranje geldt. Dat zegt een woordvoerder in de Telegraaf. En onder andere pakketbezorgers krijgen water mee en mogen meer pauze houden. Op de door Rusland geannexeerde Krim heeft het Oekraïense leger een spoorbrug opgeblazen. Die brug vormt de enige spoorverbinding tussen Rusland en het Schiereiland. De afgelopen weken voert Oekraïne veel aanvallen uit op de Krim. Zo probeert het leger het gebied te isoleren van Rusland. Het VUMC in Amsterdam stopt in 2040 definitief met het behandelen van patiënten in Amsterdam-Zuid. 8 jaar geleden fuseerden het AMC en het VUMC, maar nu blijkt het te duur om op 2 locaties patiënten te behandelen. Het VUMC wordt de plaats voor onderzoek en onderwijs en alle zorgtaken worden overgeheveld naar het AMC. De medezeggenschapsraden van beide ziekenhuizen moeten zich nog over het plan uitspreken. Op het WK voetbal heeft Cristiano Ronaldo een mijlpaal bereikt. Hij is de eerste voetballer die op 6 verschillende WK's een doelpunt heeft gemaakt. De Portugees van 41 scoorde 2 keer in de wedstrijd tegen Oezbekistan, die door Portugal met 5-0 werd gewonnen. En daarmee komt zijn totaal op 145 doelpunten in 230 interlands. Zijn rivaal Messi speelde ook op 6 WK's, maar scoorde niet in 2010. Het weer, vannacht helder en vrij warm. Het wordt niet koeler dan zo'n 16 graden in Groningen tot 21 graden in Zeeland. Morgen zonnig en met weinig wind, nog warmer dan vandaag. Van 28 graden op de Wadden tot plaatselijk 37 graden in het zuiden en midden. En de hittegolf houdt de komende dagen nog aan. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
0: Nog 1 uur Nice and Slow met Ton van Dranen.

0: Lou Reed. Hij kwam uit de Velvet Underground. Hij ging later solo en maakte samen met David Bowie dit Walk on the Wild Side uit 1973.
1: Tot 12 uur. Nice and Slow met Ton van Dranen.
0: Goedenavond en welkom bij de tweede uur van Nice and Slow. En weer mooie muziek voor je hoor. Zoals Suzanne Vreek voor Gerda. En daarna twee keer George Harrison. Eén keer met de Beatles en één keer solo.
1: Nice and Slow. 2 van 1.
0: En dat hoor je allemaal straks dus in de 2 van 1 na 11:30. Maar eerst gaan we naar Volendam. Dit is een plaat van de Drouillets. En ze hebben het over watermensen.

Hele stem van Mick Hucknall van Simply Red in Holding Back the Years. En hier zijn Amy MacDonald uit Scotland met This Is The Life. I Threw It All Away, die hoor je van Bob Dylan. En ook de Carpenters met een ode aan Rita Coolidge. Dat is Superstar.

Superstar door de Carpenters. Een ode aan Rita Coolidge, zei ik net. En hoe zit het nou met elkaar precies? Nou, Leon Russell die heeft dit nummer geschreven, Superstar. En hij was tot over zijn oren verliefd op Rita Coolidge tijdens de Maddox in England Tours met Joe Cocker samen in 1970. En dat was een hele grote hit, dus in de uitvoering van de Carpenters. Tot het NOS-journaal van 10:30 is dit Mirror Mirror van de Pinkerton Associated Colors.

0: meter onder het zeeniveau hoor je uit oortjes of speakers underground muziek. Deep and all night long. Dat is de Deep Club. Zaterdag op zondagnacht van middernacht tot 2 uur. De beste house, deep house en progressive house. Een stuk Ibiza in de polder. Met resident DJ's als Nova Casa, Johan da Silva, Chico en Albert. Aangevuld met gast-DJ's uit de hele wereld. Laat je zaterdagnacht geen sleur zijn en stap de Deep Club binnen. Meer info op meerradio.nl/programmering. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meerradio.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Vanwege de hitte gaan de geplande werkzaamheden op de A12 dit weekend niet door. De weg tussen knooppunt Lunette en Veenendaal-West zou onder meer nieuw asfalt krijgen, maar vanwege de hitte is dat uitgesteld. Diverse bedrijven hebben maatregelen genomen omdat het zo warm is. Zo rijdt de NS de komende dagen met minder treinen, omdat de hitte storingen kan veroorzaken. Thuisbezorgd stopt morgen met bezorgen in de regio's waar code oranje geldt. Dat zegt een woordvoerder in de Telegraaf. En onder andere pakketbezorgers krijgen water mee en mogen meer pauze houden. Op de door Rusland geannexeerde Krim heeft het Oekraïense leger een spoorbrug opgeblazen. Die brug vormt de enige spoor.

0: gesneuveld naar het AMC. De medezeggenschapsraden van beide ziekenhuizen moeten zich nog over het plan uitspreken. Op het WK voetbal heeft Cristiano Ronaldo een mijlpaal bereikt. Hij is de eerste voetballer die op 6 verschillende WK's een doelpunt heeft gemaakt. De Portugees van 41 scoorde 2 keer in de wedstrijd tegen Oezbekistan, die door Portugal met 5-0 werd gewonnen. En daarmee komt zijn totaal op 145 doelpunten in 230 interlands. Zijn rivaal Messi speelde ook op 6 WK's, maar scoorde niet in 2010. Het weer, vannacht helder en vrij warm. Het wordt niet koeler dan zo'n 16 graden in Groningen tot 21 graden in Zeeland. Morgen zonnig en met weinig wind, nog warmer dan vandaag. Van 28 graden op de Wadden tot plaatselijk 37 graden in het zuiden en midden. En de hittegolf houdt de komende dagen nog aan. Dit was het NOS Journaal.
1: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Nog een half uur, Nice and Slow, met Ton van Dranen.

0: Tja, daar was hij weer hoor. Speciaal voor mijn lieve Gerda. Deze van Suzanne Freek. Als het avond is, schatje, I love you.
1: Nice and slow. 2 van 1.
0: We gaan naar de 2 van 1. George Harrison. Als eerste samen met de Beatles in 1969 van het album Abbey Road. Dit is Here Comes the Sun. En daarna was zijn solo album All Things Must Pass in 1970. Behind That Locked Door.

Een schrijver van 1973, het Eurovisie Songfestival. En de Spaanse Mocedades met RS2. En hier is Pivo Bryson samen met Regina Bell in A Whole New World. En je hoort ook Grijs van Jaap Reesema.

Christina Aguilera met Beautiful. En voor Christina Aguilera hoorde je dus Jaap Reesema uit Beste Zangers. Een nummer van Nielsen, dat was Grijs. En tot zover voor vanavond, Nice and Slow. We gaan de muzikale nacht in. En ik laat je achter met deze van Emmanuel Harris. Ze krijgt bezoek van Mr. Sandman. Altijd leuk natuurlijk. Wel te rusten, hè?

0: opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In heel Duitsland ligt het treinverkeer stil. Alle treinen van Deutsche Bahn zijn naar stations gebracht. Er is een storing in het communicatiesysteem. Dat wordt gebruikt voor de communicatie tussen machinisten en de verkeersleiding, maar ook voor borden met reizigersinformatie. Het is onbekend wat de oorzaak is van de storing in Duitsland. Allerlei organisaties nemen maatregelen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna het hele land code oranje. Thuisbezorg gaat daarom geen maaltijden bezorgen. Alleen in de steden Groningen en Leeuwarden blijven de bezorgers actief. Ook wordt in verschillende plaatsen het vuilnis eerder opgehaald dan anders. Medewerkers hoeven dan niet te werken op de heetste momenten van de dag. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Komende ochtend rijden er door heel Nederland geen treinen, bussen en trams. Om 4 uur begint er een landelijke OV-staking. Vakbonden FNV en CNV willen zo een statement maken tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Dan gaat het onder meer om het verhogen van de AOW-leeftijd en het inkorten van de WW. De staking duurt tot 8 uur 's ochtends. Maar NS waarschuwt dat er ook daarna treinen kunnen uitvallen, omdat de dienstregeling weer moet worden opgestart. Cristiano Ronaldo heeft een record verbroken op het WK. Hij is de eerste voetballer die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De Portugees van 41 scoorde eerder op de avond 2 keer in de wedstrijd tegen Oezbekistan. Die wedstrijd won Portugal uiteindelijk met 5-0. Ronaldo's rivaal Messi speelde ook op 6 WK's, maar die scoorde niet in 2010. Het weer, het is droog bij een graad of 19. De komende uren koelt het een paar graden af. En overdag temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze. En wat dacht je van deze? 50 jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Vijftig jaar popmuziek. Dit is Meer Radio. Oh.

vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders, die zoet zweven in mijn buik. Mijn hele leven, het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit, ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten, zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik, ik krijg het ook van Rotterdam.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze. En wat dacht je van deze? 50 jaar, het beste wat muziek te bieden heeft.

0: House, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Duitsland rijden de eerste treinen weer, meldt persbureau DPA. Afgelopen avond viel het treinverkeer van Deutsche Bahn in het hele land stil. Het heeft te maken met een storing in het communicatiesysteem. Het wordt gebruikt voor de communicatie tussen machinisten en de verkeersleiding, maar ook voor borden met reizigersinformatie. Het is onbekend wat de oorzaak is van de storing in Duitsland. Allerlei organisaties nemen maatregelen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna het hele land code oranje. Thuisbezorgd gaat daarom geen maaltijden bezorgen. Alleen in de steden Groningen en Leeuwarden blijven de bezorgers actief. Ook wordt in verschillende plaatsen het vuilnis eerder opgehaald dan anders. Medewerkers hoeven dan niet te werken op de heetste momenten van de dag. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Op het WK hebben Engeland en Ghana gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 0-0. Beide landen komen daarmee op 4 punten in de groep en dat is vrijwel zeker genoeg om door te gaan naar de volgende ronde. Eerder op de avond won Portugal met 5-0 van Oezbekistan en dat is mede dankzij Cristiano Ronaldo die 2 keer scoorde. De voetballer zette daarmee een record neer. Hij is de eerste voetballer ooit die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. Er is afgelopen weekend een aap ontsnapt uit safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek. Mogelijk is het dier een gracht overgezwommen, terwijl de dierentuin dacht dat dat niet mogelijk was. De ontsnapping was waarschijnlijk op zaterdag. Sindsdien is de aap al meerdere keren gezien in de omgeving van het park. Volgens Beekse Bergen is het dier niet gevaarlijk voor mensen. Het is de bedoeling om de aap te vangen door hem te verdoven. Het weer, het is droog bij een graad of 19. De komende uren koelt het een paar graden af. En overdag opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Afgelopen 50 jaar. Zoals deze.
1: Wow, me oh my.

0: bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Duitsland rijden de treinen weer. Gisteravond kwam het treinverkeer van Deutsche Bahn stil te liggen. Er was een storing in het communicatiesysteem. Dat wordt gebruikt voor de communicatie tussen machinisten en de verkeersleiding. En ook worden wissels daarmee in de gaten gehouden. Rond 12:30 reden de eerste treinen weer. Wel moeten reizigers de komende uren nog rekening houden met vertragingen en uitval. Overal in Nederland worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna alle provincies code oranje. Thuisbezorgd stuurt daarom geen bezorgers de straat op, behalve in de steden Groningen en Leeuwarden. En veel scholen stappen over op een tropenrooster met kortere lesdagen. Ook zijn er scholen die helemaal dicht gaan. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Komende ochtend rijden er door heel Nederland geen treinen, bussen en trams. Om 4 uur begint er een landelijke OV-staking. Vakbonden FNV en CNV willen zo een statement maken tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Dan gaat het onder meer om het verhogen van de AOW-leeftijd en het inkorten van de WW. De staking duurt tot 8 uur 's ochtends, maar NS waarschuwt dat er ook daarna treinen kunnen uitvallen, omdat de dienstregeling weer moet worden opgestart. Bovendien rijden er minder treinen vanwege de hitte. Op het WK voetbal hebben Engeland en Ghana gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 0-0. Beide landen komen daarmee op 4 punten in de groep. En dat is vrijwel zeker genoeg om door te gaan naar de volgende ronde. Eerder op de avond won Portugal met 5-0 van Oezbekistan. Dat is mede dankzij Cristiano Ronaldo, die 2 keer scoorde. Het weer, het is droog bij een graad of 19. De komende uren koelt het een paar graden af. Overdag opnieuw zonnig, met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.